0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op truien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boedeloon.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Duizenden mensen namen deel aan een antiracisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordeelden het geweld. Het hoofd van de Arctische Defensie van Groenland, Søren Andersen, spreekt voor het eerst over de spanningen met de VS en onthult ambitieuze toekomstplannen voor het grootste eiland ter wereld in een interview met Deense zender TV2. De voormalige Hongaar

Turkse premier Orbán blijft partijleider van Fidesz, ondanks de nederlaag bij de parlementsverkiezingen. Hij werd zonder tegenkandidaten voor een jaar herbenoemd en erkende de noodzaak van verandering om Fidesz als oppositiepartij klaar te maken voor toekomstig bestuur. Tijdens het WK-voetbal in de VS worden 78 wedstrijden gespeeld in 11 steden, waaronder de finale in New York/New Jersey. De veiligheidsdiensten bereiden zich intensief voor met 24/7 bemande commandocentra en speciale maatregelen rond fanmarsen die vooral in Dallas en New Jersey plaatsvinden. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op bui. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaarddiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppen staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage die hij onder zijn kleding had verstopt. Hij wordt vervolgd wegens bezit van dieren en moet morgen voor de rechter verschijnen. De schorpioenen zijn naar een opvangcentrum gebracht. De handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Aksel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage die hij onder zijn kleding had verstopt. Hij wordt vervolgd wegens bezit van dieren en moet morgen voor de rechter verschijnen. De schorpioenen zijn naar een opvangcentrum gebracht. De handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. In Axel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Duizenden mensen namen deel aan een anti-racisme demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.
3: Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy monster sound! One!

0: TV NOF.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
0: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. In Axel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al €124.000 opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. Duizenden mensen namen gisteren deel aan een anti-racisme-demonstratie in Belfast na onrust door een mesaanval op een 30-jarige Sudanees. De aanvaller is opgepakt en aangeklaagd. Relschoppers staken huis en voertuig in brand, raakten 12 agenten en maakten 12 mensen dakloos. Politici veroordelen het geweld. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

Hey, wat leuk dat je er al weer binnen. We hebben weer een nieuwe goed gestemd. En nieuwe gasten. Straks vertellen ze wat ze binnen. Hey.

0: Dus na je gasten, die binnen er al. En dan ook eens even jaren goed ze heten. Hoe is het al?
1: Ik heet Samuel Elian Tekens.
0: En hoe oud ben je?
1: Ik ben 8.
0: En waar wennen ze al?
1: In Bedum.
0: Bedum. Hey, praten ze daar wel Fries?
1: Niet vaak.
0: En dat begreep ze me wel een beetje, maar vind je Fries? Kist je dat goed begrippen?
1: Nee.
0: Nee? Kunnen we beter in het Nederlands?
1: Ja, graag.
0: Ja, zullen we in het Nederlands gaan? En dan doen we dat vanaf nu. En wie ben jij?
1: Ik ben Lies.
0: En hoe oud ben jij?
1: 8.
0: En waar woon jij?
1: In Bedum.
0: Dus Fries is voor jou ook lastig?
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we gewoon Nederlands spreken. Hoe kennen jullie elkaar?
1: Van de school, de Horizon.
0: Daar zitten jullie allebei op?
1: Ja.
0: En in welke groep zitten jullie?
1: Groep 5.
2: Ja.
0: Samen in groep 5.
1: Mm-hmm.
0: En hoe is het daar?
1: Dat is wel leuk.
0: Ja, is het een leuke school?
1: Ja, zeker wel.
0: Nou, dat is mooi.
1: Mm-hmm.
0: En Samuel, jij hebt een vraag uitgekozen, hè?
1: Mm-hmm.
0: En die wil je graag stellen aan Lies.
1: Ja. In welke winkel jij wel een nachtje wil logeren?
2: Jumbo.
1: Oké. Okay.
0: In de Jumbo, waarom?
2: Omdat ik gewoon dat een fijne winkel vind.
0: En wat ga je dan doen als je daar een nachtje slaapt?
2: Weet ik niet.
0: Weet je het niet? Wat vind je leuk in de Jumbo?
2: Gewoon om dingen te kopen.
0: Dus dan ga je lekker, kun je rustig kijken wat je allemaal wilt kopen?
2: Ja.
0: Ja. Ja. En Samuel, in welke winkel zou jij een nachtje willen slapen?
1: Ik denk wel... Ja, ik denk ook wel in de Jumbo. Dan kan ik daar lekker heel veel snoep eten.
0: Ah, jij gaat lekker snoepen de hele nacht.
1: Ja.
0: En wat vind jij de lekkerste snoepjes?
1: Ik denk wel toch echt de zure matten.
0: Zure matten. En wat vind jij lekkere snoepjes?
2: De walvis, die dolfijnen of zo.
0: Die zien er een beetje zo uit. Zijn die ook zuur?
2: Nee, ze zijn gewoon lekker.
0: Die zijn gewoon lekker. Dus jullie gaan lekker snoepen.
2: Mm-hmm.
0: En lekkere dingen uitkiezen.
2: Ja.
0: Hey, en jij hebt een vraag voor Samuel uitgekozen. Mm-hmm.
2: Noem 3 dingen op die jij het lekker vindt ruiken.
1: Koffie. Verder ook spaghetti. En zuur snoep.
0: Dus dat vind jij allemaal lekker ruiken?
1: Ja.
0: Nou, en Lies, wat vind jij lekker ruiken? 3 dingen.
2: Citroen. Ranja. En tandpasta.
0: Nou, dat zijn allemaal lekker ruikende dingen. Ja.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou nu weten we alweer wat meer van jullie. Zijn jullie wel eens aan het mengen met verf?
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: En dan lekker aan het schilderen? Of een tekening maken?
1: Ja.
0: En stel je gaat rood en geel mengen. Wat voor kleur komt er dan?
2: Oranje.
1: Ja.
0: En weten jullie ook nog meer kleuren die je kunt mengen?
1: Ja, blauw met geel wordt groen. En nou, dat heb ik. Dus paars en blauw wordt roze een beetje. Een beetje turquoise roze, vind ik. En verder ook, nou, ik heb ook groen met blauw. Dat wordt een beetje grijs.

0: De tekst van deze weken.
1: Gelaten 5, vers 14 en 15. De hele wet wordt in één woord vervuld. In dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf.

0: Hebben jullie wel eens van Jona gehoord?
1: Ja.
2: Ja.
0: Wie was dat?
1: Iemand uit de Bijbel.
0: Ja, klopt. En wat was er met Jona?
1: Die werd opgegeten door een vis.
0: Ja, die werd opgegeten door een vis. Nou, dat is ook wel wat. Gebeurde dat zomaar?
1: Nee.
0: Hey Elise, wat moest Jona doen van de Heere God?
2: Nou, hij moest naar Nineveh gaan, maar dat ging hij niet doen.
0: Waarom niet?
2: Dat weet ik niet.
0: Weet jij dat?
1: Die mensen daar deden heel veel verkeerd en zo. En die waren vaak boos.
0: Die waren vaak boos, ja. Die deden verkeerde dingen. Maar waarom moest Jona daar dan naartoe? Het is niet leuk om daar naartoe. Ik snap wel dat Jona dat niet wil. Het is niet zo leuk, toch?
1: Om de mensen daar te vertellen over God.
0: Over God vertellen. En wat moesten ze dan eigenlijk doen?
1: Zich bekeren.
0: Zich bekeren. Wat is dat bekeren?
1: Eigenlijk als je slechte dingen hebt gedaan, dat je dan... Dan zeg je van God, wilt u onze zonde vergeven? En dan moet je, dat moet niet, maar eigenlijk vindt God dat wel fijn als je dan ook zegt wat voor zonde je dan hebt gedaan. En dan vraag je God om vergeving en dan gaat hij je zonde vergeven en dan moet je ook in hem gaan geloven.
0: Precies. En wil je dan wel weer die zonde weer gaan doen?
1: Nee.
0: Lukt het altijd direct?
1: Nee.
0: Nee. En wie wil jou dan wel helpen?
1: God.
0: Ja, die wil jou helpen om het goed te doen.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Nou, en Jona die had zoiets van, ik wil niet. Ik heb daar geen zin in. Ik vind dat geen leuke mensen. Ik doe het lekker niet. Ik ga mij verstappen voor de Heere God. Kan dat? Kun je je verstappen voor de Heere God?
2: Nee.
0: Kan dat niet? Nergens is er geen verstapplekje?
1: Nee.
0: En dat was bij Jona ook zo. Hij ging op een boot. Hij ging de verkeerde kant op. Maar de Heere God zag hem wel. En wat gebeurde er toen?
1: Toen kwam er een storm.
0: Ja. En dat kwam door Jona. En wat hebben ze toen met Jona gedaan, Lies?
2: Over de boot heen gegooid.
0: Ja, in het water. En die mannen op de boot, die hebben toen wel gezien wie God er was.
1: Mm-hmm.
0: Eigenlijk is er toen iets heel moois gebeurd.
1: Mm-hmm.
0: Want geloofden ze eerst in de Heere God?
2: Nee.
0: En nu?
2: Nu wel.
0: Ja. En Jona? Hij gaat nu wel naar Nineveh.
3: Op een dag zei God tegen Jona: luister goed.

Jona, roept de Heere, sta op. Ga naar de grote stad Nineveh en preek tegen haar wat ik u zeggen zal. Jona gaat, gehoorzaam. Daar is het geweldige Nineveh. De stad waar je pas na 3 dagen omheen bent gereisd. Jona gaat de stad binnen en roept. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Hij wandelt enkele straten verder en roept opnieuw. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Weer trekt hij verder. Weer brengt hij de inwoners van Nineveh dezelfde boodschap. De hele dag kondigt hij de ondergang van Nineveh aan. Met grote schrik horen de inwoners van Nineveh deze boodschap aan.

0: Wat roept Jonah tegen de mensen in Nineveh?
1: Nog 40 dagen en dan zal Nineveh worden omgekeerd.
0: Ja, en Lies, hebben ze wel door wat Jonah bedoelt?
2: Ja.
0: Ja? En hoe vinden ze dat?
2: Niet zo leuk.
0: Nee, ze schrikken. Wat zouden ze allemaal verkeerd hebben gedaan? Jij hebt net al wat gezegd, maar wat doen ze allemaal fout?
1: Foute dingen doen en dat is bijvoorbeeld dus misschien niet naar God luisteren. En elkaar pijn doen met misschien woorden, maar misschien ook met daden. En misschien ook als God iets tegen je zegt, bijvoorbeeld van doe dit en dat. En dan zeg je bijvoorbeeld nee, dat ga ik niet doen.
0: Weet jij ook nog wat, Lies?
2: Nee.
0: Wat kunnen we allemaal verkeerd doen?
2: Schoppen, slaan, niet luisteren.
0: Ja, en als je iets vertelt wat niet waar is?
1: Ja.
0: Dan ben je aan het?
1: Liegen.
0: Ja, vindt de Heere God dat goed?
1: Nee.
0: Nee.
1: Maar het is ook niet goed als je bijvoorbeeld een heel groot verhaal vertelt wat wel zo is. Maar dan doe je één ding niet bijvoorbeeld. Dat is ook al heel slecht.
0: Dus als je een klein beetje de boel verdraait.
1: Ja.
0: Ja, dan klopt het niet meer. Nee, dat is, vindt de Heere God niet goed. En hoe moet dat nou met hun? Ze schrikken wel. Wat moeten ze doen?
1: Dus eigenlijk bekeren.
0: Bekeren, ja. En kan het bij ons ook gebeuren dat wij iets verkeerd doen?
1: Ja, zeker. Ja. Want we zijn nog niet in de hemel waar we niks kunnen verkeerd kunnen doen.
0: Nee, dat gaat steeds nog wel eens mis, hè?
1: Ja.
0: Wat denken jullie? Zijn er wel mensen op de aarde die alles altijd goed doen?
1: Nee.
2: Nee.
1: Die bestaan er gewoon niet meer.
0: Nee, dat lukt ons niet, hè? Nee. En wanneer het dan fout gaat, wat moeten wij dan doen?
1: Om God te vragen.

woorden van die vreemdeling raken hen diep. Ze geloven wat die vreemdeling zegt. Straks zullen ze allemaal sterven. En straks zal heel hun schitterende stad in puin liggen. Want ze hebben kwaad gedaan. Ontzaglijk veel kwaad tegen God. Geweld, onrecht, wreedheid, moord, plundering. Ze roepen elkaar toe, we gaan vasten. We stoppen met feesten en met eten en drinken om te laten zien dat we berouw hebben over onze zonden. Alle mensen, van klein tot groot, doen hun gewone kleren uit en trekken grauwe zakken aan. Ieder geeft zich over aan zijn verdriet en angst en spijt. Ook de koning van Nineveh hoort van Jona's prediking. Hij staat op van zijn troon. Hij legt zijn koninklijke mantel af. Hij bedekt zijn lichaam met een zak en gaat op de ashoop zitten. Dan zendt hij zijn boodschappers uit. Ze brengen in heel de stad het bevel van de koning en zijn vorsten. Laat niemand ook maar iets eten of drinken. Niemand, geen mens en geen beest, geen rund en geen schaap. Laat het vee niet weiden, laat het geen water drinken. Mens en beest moeten met zakken bedekt zijn en ze moeten met kracht tot God roepen. Ieder moet zich bekeren van zijn slechte leven en van zijn geweld.

0: Lies, hoe reageren ze, de mensen nu?
1: Heel slecht.
0: Ja, en wat, ze hebben nu Jona gehoord. En wat gaan ze nu doen? Hebben ze ook
1: nu
0: spijt?
1: Maar nu gaan ze niet meer eten en drinken en goed luisteren.
0: Ja, wat vinden jullie daarvan?
2: Nou, dat vind ik best wel mooi eigenlijk. Want zoals ik net al zei, ja, ze zijn zich dus eigenlijk aan het bekeren nu.
0: Ja, ze geloven Jona wel, hè?
2: En ik had nog niet verteld dat het vasten er ook was. Maar dat is eigenlijk dat je een avond gewoon niet een hele tijd niet gaat eten. En dat je alleen maar met God bezig gaat zijn.
0: Ja, en doen zij dat een avond?
2: Nee.
0: Hoe lang doen ze dat?
1: 3 dagen.
0: Dat is best wel lang, hè? 3 dagen niet eten en drinken?
2: Dan kan je volgens mij al doodgaan, toch?
0: Nou ja, ik denk niet dat ze doodgaan. Ik denk dat het net kan. Ja.
2: Ja, net. Want je kan volgens mij niet echt goed zonder water.
0: Nee.
2: 3 dagen.
0: Ik weet ook niet precies hoe dat is gegaan. Maar ze zijn wel doorgegaan leven. Ze zijn niet dood gegaan.
2: Nee.
0: Anders had het ook niks geholpen uiteindelijk, hè?
2: Nee.
0: En dan hadden ze wel berouw gehad. Dat was natuurlijk wel super. En de koning, wat doet die?
2: Die gaat zich ook bekeren.
0: Ja, en wat moeten de mensen doen van de koning?
2: Dus 3 dagen niet eten en de dieren mogen ook niks eten.
0: Het hele land moet dat doen. Hoe vinden jullie zo'n koning?
2: Eigenlijk niet, eigenlijk wel fijn, maar ik vind het ook niet zo fijn dat je dan 3 dagen niet mag eten.
0: Nee, dat is best lang, hè?
2: Ja.
0: Ja. Maar het is wel heel goed om dat te doen, want anders ging het niet goed met de stad. Want wat was er anders? Wat ging er anders gebeuren?
2: Ging het helemaal kapot door God.
0: Ja, dan kun je beter een paar dagen niet eten.
2: Ja.

Wie weet, misschien bedenkt de Heere God zich. Misschien gaan die rare dingen toch niet gebeuren. Misschien houdt hij zijn straf tegen, zodat wij niet vergaan. De Heere hoort het geroep van Nineveh. De 40 dagen gaan voorbij. Maar de stad wordt niet verwoest. De Heere laat zien dat hij goed is. En dat het ook voor de heidenen geldt.

0: En dan komen nou de verzoekjes.
1: Samuel, heb jij ook een lied uitgekozen?
2: Ja. Ons gebed, ofwel onze vader in onze eigen woorden. Het gaat over bidden. Het is onze vader het gebed dat Jezus ons leerde, maar dan in eigen woorden. En uitgebreider eigenlijk. Ik bid zelf ook heel veel dingen uit het Onze Vader. Mijn zus zingt op het allerlaatste lied stukje helemaal uit laten draaien. Het is zijn de laatste regels. Ze was toen 10 jaar.
1: Wat leuk, dus jouw zus zingt ook mee.
2: Ja.
1: En dan moeten we dat wel even goed naar luisteren aan het eind.
2: Ja. En normaal bid ik ook heel veel dingen. En aan het eind is het ook dat ik soms bid van... Wilt u onze zonden vergeven? Wilt u ons in onze nieuwe tijd in uw grote mooie hemel vol met liefde, blijdschap, vrede, vreugde, goedheid en ook trouw en alle dingen die u qua goedheid in u heeft volmaken? Wilt u ook uw koninkrijk snel doen komen? U wil geschieden. We vragen allemaal in uw naam van de Heer Jezus Christus, die de duivel en zijn duistere demonen verslagen heeft. Amen.
1: Wauw. Dat is heel mooi, hé.
2: Ja, dat bid ik eigenlijk altijd aan het eind van mijn gebed.
1: Tjonge, dat is een mooi gebed.
2: Mm-hmm.
1: Ja, oh, dat is heel mooi voor ons ook, als het allemaal gaat gebeuren. Ja, en de Heer heeft alles verslagen, hè?
2: Mm-hmm.
1: Ja, heeft hij allemaal voor ons gedaan.
2: Alleen...
1: Ja, wat zou je zeggen?
2: Alleen is de aarde nog steeds eigenlijk wel van de duivel, want eigenlijk heeft hij Adam en Eva verleid... En daardoor werd iedereen eigenlijk zondig.
1: Ja, eigenlijk wacht de Heere God nog, hè? Want misschien zijn er nog mensen die zeggen, ik wil bij de Heere God horen.
2: Ja, dat wil ik ook al.
1: Ja, en er zijn misschien mensen die dat nog niet hebben gezegd, die dat misschien niet eens weten. Maar dat kan nu nog.
2: Mm-hmm.
1: Maar als de Heere God weer terugkomt, dan is het te laat, hè?
2: Mm-hmm.
1: Dus het kan nu nog.
2: En ik zei eigenlijk net van, dat wil ik ook graag. Maar ik bedoelde eigenlijk dat ik zei van, ik wil dat eigenlijk ben ik dat ook wel. Ik geloof ook wel in God eigenlijk.
1: Je hebt het al gezegd tegen de Heere God. Jij hoort al bij de Heere God.
2: Ja.
1: Ja, dat hoeft dus niet meer.
2: Nee.
1: Nee, super. En waarom heb jij dit liedje uitgekozen? Waarom vind jij het mooi?
2: Nou, het gaat dus over bidden. En het is onze vader, het gebed dat Jezus ons leerde, maar dan in eigen woorden en uitgebreider.
1: Dus dat vind jij mooi.
2: Zei.
1: En jouw zus misschien ook nog erbij.
2: En dat mijn zus dus op het laatste stukje zingt. En toen was zij dus 10 jaar. En dat vond ik al best wel knap dat zij dat al op haar 10e al kon.
1: Tjonge, nou, ik ben heel benieuwd. Ik wil er graag naar luisteren.
2: Ja.
1: Wil jij het lied aankondigen?
2: Ja.
1: Mag dat nu wel?
2: Oké. Dan gaan we nu luisteren naar ons gebed, ofwel onze vader in eigen woorden.

0: En Lies, heb jij ook een liedje meegenomen?
1: Ja.
0: Welk liedje?
1: Een boog in de wolken.
0: Waar gaat dat over?
1: Een regenboog.
0: Over een regenboog. En waarom vind jij dit een mooi lied?
1: Omdat het mijn geboorteliedje is.
0: Oh, je geboorteliedje? En hoezo is dat jouw geboorteliedje?

0: Dus dat is heel mooi. Met een mooie regenboog erbij.
1: Ja.
0: En weet je ook waar er allemaal over wordt gezongen?
1: Nee, dat niet helemaal.
0: Een boog in de wolken. Dat is echt een regenboog, hè?
1: Mm-hmm.
0: En die heeft allemaal mooie kleuren. Wat voor kleuren heeft de regenboog?
1: Rood, oranje, geel, groen, blauw. Ja.
0: Heel veel kleuren, hè? Hele lichte kleuren.
1: Ja.
0: Moeten we maar eens even goed kijken wanneer er weer een regenboog in de wolken is.
1: Ja.
0: Denk je dan ook altijd aan jouw liedje als je dat ziet?
1: Ja.
0: Dan ben ik wel benieuwd naar jouw liedje. Wil jij het liedje aankondigen?
1: Ja. En nu gaan we luisteren naar het liedje Een boog in de wolken.

0: Jullie hebben net allebei al een heel mooi lied aangekondigd. Ja. Maar er komt nu nog een lied en dat heet Dankbaar. Maar wat betekent dat, dankbaar?
1: Nou, eigenlijk dat je gewoon dankbaar moet zijn. En dat betekent dus eigenlijk van, stel je hebt al iets heel cools en je ziet iets anders wat iemand anders dan heeft, dan moet je niet dat ook gaan willen. Dan moet je gewoon blij mee zijn met wat je allemaal al hebt.
0: Dus eigenlijk moet je blij zijn met dingen die je hebt.
1: Ja.
0: Ah, dat is ook een beetje een van danken. En eigenlijk moet je de Heere God kun je daarvoor bedanken. Mm-hmm. En waar kunnen wij allemaal dankbaar voor zijn? Waar kunnen wij allemaal dank u wel voor zeggen tegen de Heere God?
1: Nou, bijvoorbeeld dat we hier dus nu kunnen zitten en dit kunnen maken. Dit programma. En bijvoorbeeld dat we een dak boven ons hoofd hebben. En dat we ook eten hebben.
0: Ja.
1: En dat we niet hoeven te lijden.
0: Precies. En weet jij ook nog iets?
2: Dat je vrienden hebt. En dat je ook kleding hebt. En familie.
0: Ja, dat is allemaal, zijn heel veel dingen om dankbaar voor te zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Wij mogen de Heere God overal voor bedanken. En dat is ook heel belangrijk om dat te doen.

0: is weer tijd. Het is bijna 9 uur. En dat betekent dat we moeten stoppen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, gaat snel, hè?
1: Ja. Ja.
0: Is het uur alweer voorbij? Maar volgende week hebben we weer goed gestemd. Hebben jullie zin om dan mee te doen?
1: Ja, ja, zeker wel.
0: Super, zullen we dat afspreken?
1: Ja. Ja.
0: Nou, dan doen we dat. En dan zien we jullie volgende week weer. En we hopen dat alle luisteraars er dan ook weer zijn.
1: Zeker.
0: Ja. We zeggen gewoon allemaal tot volgende week.
2: Doei! Ja. Tot volgende week.
1: Tot volgende week, hè?

0: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 38-jarige Deen is veroordeeld voor het oplichten van een 96-jarige man. Hij wist de bejaarde ervan te overtuigen dat hij lijfwacht van de koning was en door de koninklijke familie was gestuurd om hen te bewaken. De man met een geheugenverlies trapte erin en trouwde met hem, wat de oplichter 251.000 Deense kroon opleverde, zo'n 33.000 euro. In Scheveningen hebben meerdere bewoners vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij in de haven. De eerste melding kwam rond 1 uur binnen bij de brandweer. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te bestrijden. En om 4:30 was de brand onder controle. In Axel vindt vanavond een stille tocht plaats voor 3 overleden basisschoolkinderen en de schooldirecteur na het ongeluk van donderdag. Een online inzamelingsactie voor de uitvaartdiensten en nabestaanden heeft al 124.000 euro opgehaald. De organisator stelt dat dit bedrag meer dan voldoende is om de direct getroffenen bij te staan en sluit de actie nu af. Viktor Orbán blijft partijleider van Fidesz ondanks de verkiezingsnederlaag in april. Afgevaardigden stemden vrijwel unaniem voor zijn herbenoeming, die beperkt is tot 1 jaar. De 63-jarige oud-premier van Hongarije zei dat een jongere generatie het roer moet overnemen en nam de schuld van het verlies op zich. Orbán wil zijn partij klaarstomen voor de oppositie. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is RTV NOF.
3: Mijn naam is Tjerketje.

Ja, een mooie bemoediging van een hoorn. Op deze 9, 14 juni. Van in het Cirkelsinstitutie uitsturing op RTV NOF. Tot de klok van 11 uur ben we er van de morgen. Het ziens begint om ongeveer 11:10. Ja, en die komt van de morgen uit Boetenpost van de PKN gemeente. Ja, en mijn naam is Tjerke Broersma. Goeiemorgen, fijn dat je van de morgen ik weer bij bent. Ja, totdat het ziens begint draait muziek. Ik ben begonnen met Christian Verwoerd. Hier wacht de schepping op. Ja, uiteindelijk dat God alles zal herstellen in goed maatje zal. Ik ging verder mijn opwekkingsnummer. Al voor mijn leven is ontstaan.

Ja, dat wie opwekking 643 al voor mijn leven is ontstaan. En het volgende is een Frieske, een lofzang eigenlijk. Lof op de genade, Psalm 103 vers 1. En de stiet leed, al wat in mij is de Heere loof je. Het diepste van mijn wezen, zijn heilige naam prijs je. En dat wordt nou zong, lof de Heere.

Ja, dat weer de Country Trail Band zong dat nummer Zijn Naam Is Wonderbaar. En ook is Jerenij opwekking, zij zong dat 36, alleen een God als u.

Ja, dat zie je op wekking 136. Abba, Vader, u alleen. Ja, je jaren naar de tjerketsjenstuut sturing op RTV NOF. En van de morgen komt de tjenstuut de PKN in Boetenpost. De voorganger is dominee Gert van Helden. En er wordt onder andere lezen uit de Bijbel, uit Exodus, hoofdstuk 2. Dus waar, ja, als het alvast opziekje wordt, Exodus daar en uit Hebreeën 11. Ik wens je hem alle keer een gezegende dienst.

Onze hulp bent u, Heer. U blijft trouw aan uw schepping. Uw liefde, Heer, is toch immers vasthoudend, dwars door de dood heen. Als wij u niet zien in de wereld om ons heen. En niet op u vertrouwen. Maar doe ons de omkeer meemaken die u begonnen bent. Op u rekenen in al ons doen en laten vandaag en alle dagen. Genade en vrede zij u van God, onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Geloven is een kwestie van vertrouwen op God. Maar hoe doe je dat? Zeker als je van God weinig of niks ziet. Vanmorgen lees ik met u verder in het boek Exodus, het begin van het tweede hoofdstuk. Dat vertelt over een dochter van Levi die een kind krijgt, een jongen. En volgens het decreet van de farao moet het jongetje verdronken worden in de Nijl. Maar hoe kan ze? En moet ze maar vertrouwen op God? Maar hoe dan? We steken aan het begin van deze dienst ook opnieuw de kaars van aandacht aan. Waarvoor zullen we vanmorgen deze kaars aansteken?

Er komen niet direct suggesties. Dat zou ik me ook heel goed voor kunnen stellen. Ik wil vanmorgen de kaars aansteken, juist omdat het in dit verhaal ook gaat, in Exodus, over de vrouwen. Een kaars aansteken voor alle vrouwen. Dankjewel, Leentje. Fijn dat je dat wilde doen. Laten we dan nu tot God bidden om ontferming. Heer, onze God, hoe kunnen wij vertrouwen dat we leven zullen en toekomst hebben? We zien de wereld niet vredevoller worden. Mensen verliezen het vertrouwen in leiders, in politici. Wantrouwen woekert in ons samenleven. En waar bent u, Heer? Om wie geen vertrouwen meer hebben. Niet in anderen en niet in zichzelf. Voor wie niet meer kunnen geloven dat het nog goed komt. Omdat ze de zorgen en de narigheid waarin ze leven maar niet verdwijnen. Voor hen die opgaan in overleven, maar niet weten hoe ze dat vol moeten houden, roepen wij tot u, Heer, ontferm u. Ontferm u zo dat de omkeer door uw liefde en genade tastbaar wordt voor allen die naar een ommekeer snakken. Amen. En we roepen niet alleen maar om ontferming, maar hier in deze kring geven we ook door dat God omziet naar ons mensen. En we zingen hem daarom ook de lof toe en doen dat vanmorgen met het zingen van vers 1, 3 en 5 van lied 864.

Laten we nu bidden om de opening van het woord. Heer God van de omkeer, kijkers zijn wij geworden, die naar vele beeldschermen kijken die we nu hebben, in huis, op zak. Maar wat we zien, vergroot niet ons vertrouwen in een goede toekomst. U bidden we, Heer, kom in ons midden. En maak ons eerst weer hoorders, mensen die horen naar u, ophoren van wat u begonnen bent, opdat wij zo een andere wereld ontdekken, deze aarde omgekeerd, en wij die met vertrouwen tegemoet leven, door Christus Jezus onze Heer. Amen. Ja, er wordt wel gezegd dat de Bijbel vooral gaat over mannen. Maar dan ken je de Bijbel niet. Dat blijkt vanmorgen ook wel in het gedeelte dat we lezen uit het boek Exodus. In het Hebreeuws heet het boek Namen. De mensen van naam, ja, dat zijn in onze wereld vandaag toch vaak de belangrijke mensen, de machthebbers. En de slachtoffers hebben meestal geen naam. Wie zijn het die hier in het begin van het tweede hoofdstuk van dit boek Namen, nu de mensen die een naam krijgen? Dit verhaal, zoals eigenlijk alle verhalen in de schrift, is gecomponeerd. Het is even niet op een achternamiddag neergeschreven. Dat blijkt ook wel, als je de woorden in de Hebreeuwse tekst gaat tellen, dan kom je erop uit dat het woord kind in vers 6 het precieze midden vormt van dit gedeelte. Er gaan 70 woorden aan vooraf en er volgen 70 woorden na. En met 70

af naar Egypte. En 70 is ook het getal van het aantal volken waarmee de schrift rekent. En het verhaal begint met een man en een vrouw uit het huis van Levi. Die naam Levi komt van een werkwoord dat betekent iemands metgezel worden, zich aan iemand hechten. En het is deze stam, die van Levi, die straks ook de taak krijgt om in de tent van de samenkomst en later in de tempel van God hem te dienen. Zij zijn het die als vertegenwoordigers van heel het volk Gods metgezel worden en zich aan God hechten. We horen nu Exodus 2, de verzen 1 tot en met 10. En het woord van God krijgt stem in ons midden door de lector, en dat is vanmorgen Klaas de Jonge.

0: Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hield het verborgen 3 maanden lang. Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. De zuster van het kind ging een eind verderop staan om te zien wat er met hem zou gebeuren. Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde en vol medelijden zei ze: dat moet een Hebreeuws kind zijn. Toen kwam de zuster van het kind haar vragen: zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u op te voeden? Ja, doe dat maar, antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. De dochter van de farao zei tegen de vrouw: neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen. De vrouw nam het kind mee en voedde het. Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water gehaald. Zover.
1: En heeft u het ontdekt welke naam er klinkt en wie er een naam krijgt? Is er maar één, hè? Alleen de naam Mozes klinkt. Alle anderen krijgen geen naam nog in dit verhaal. We zingen hierop nu het lied Klein, klein kindje.

0: Ja, ik had gezien dat er een paar kinderen zijn vanmorgen in de kerk. Dus willen die naar voren komen? Durven jullie dat? Ja, doe dat. Fijn dat jullie er zijn. Ik wou jullie wat vragen eigenlijk. Gaan jullie al naar school?
1: Ja.
0: En hoe gaan jullie naar school dan? Lopen op de fiets, met de auto?
1: Fietsen?
0: Ja? En fietst mama dan mee? Ja? En houdt ze jullie dan nog vast? Nee? Jullie fietsen helemaal los? Zo. En dat durven jullie. Jullie kunnen heel goed fietsen natuurlijk. Toch? Mogen jullie ook alleen fietsen? Nee. Dat is te gevaarlijk, hè, met al die auto's. Ja, die rijden soms zo hard. Ja. En als jullie... gaan jullie wel eens naar de stad met mama? Ja? Mag je dan ook loslopen? Nee? Houdt ze jullie dan vast? Ja. En zou je wel los willen lopen dan? Ja, tuurlijk. Je ziet soms zulke mooie dingen, hè? Dan wil je er even naartoe. Maar ja, dan houdt mama je vast. Waarom zou mama je vasthouden dan? Voor de veiligheid. Ja, dat denk ik ook, hè. Ze wil jullie niet kwijtraken, hè. Nou ja, als er zoveel mensen zijn, ja, dan kun je zomaar ineens kwijt zijn. Staan er van die grote mensen tussen, ja, dan zie je mama niet meer, mama ziet jou niet meer. Daar moet je niet aan denken, toch? Nee, hè. Vanmorgen gaat het eigenlijk daarover. Of mama een kindje los kan laten. En of ze dat durft. Ja, voor... En jullie zijn al groot, hè. Maar als nou een heel klein kindje is, van nog maar een paar weken oud, kan die zonder mama? Jullie kunnen ook wel niet zonder mama, hè? Ja, voor eventjes. Maar niet lang, hè? Nee. Nou, daar gaat het eigenlijk over. Durft mama het kindje los te laten? Poeh. Dat is best spannend, hè? Ja. Ik denk dat jullie in de kindernevendienst een ander verhaal horen. Wat dat is, weet ik niet. Dat heb ik niet van Albertine gehoord. Jij gaat met de kinderen mee naar de kindernevendienst, hè? Ja. Mogen jullie het lichtje meenemen? Het lantaarntje. Dan gaan we... Kijk, Janine komt al. Dan gaan we aansteken. Ja. Ja. Goed zo. Niek draagt hem. Ja. Tot straks.

0: We lezen verder uit de schrift uit het Nieuwe Testament. Want in Egypte leeft die gemeente van Israël onder de wrede tirannie van de farao. Het is eigenlijk geen leven. Voortdurend moeten werken. En altijd maar moeten en nog eens moeten. Mijn vader zei ook altijd, moeten is een heidens woord. Het leven dat geboren wordt daar in Egypte moet verdronken worden als het jongetjes zijn. Het is meer dood dan leven. Ze sterven, maar toch leven ze. Zo beschrijft Paulus ook de toestand van de gemeente in zijn tweede brief aan de gemeente in Korinthe. We sterven en toch leven we. We lezen dat fragment nu, 2 Korinthe 6, de versen 1 tot en met 10.
1: Als Gods medewerkers sporen wij u dan ook aan. Laat de goedheid die hij u bewijst niet te vergeef zijn. God zegt, wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister ik naar je. Op de dag van de redding help ik je. Nu is de tijd daarvoor gekomen. Nu is de dag van de redding. Om onze verkondiging niet te schaden, geven wij niemand ook maar enige aanstoot. We willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn, door altijd te volharden. In tegenspoed, nood en ellende, onder lijfstraffen, in gevangenschap en onder volkswoede, onder zware inspanningen, slaapgebrek en honger, door oprechtheid en kennis, door geduld en vriendelijkheid, door de gaven van de Heilige Geest en ongeveinsde liefde, door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. We vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid. We worden geëerd en gesmaad, belasterd en geprezen. We worden bedriegers genoemd, maar spreken de waarheid. We zijn vreemdelingen, maar toch bij iedereen bekend. We sterven, maar toch leven we. We worden gestraft, maar niet ter dood veroordeeld. We hebben verdriet, en toch zijn we altijd verheugd. We zijn arm, maar toch maken we velen rijk. We bezitten niets, maar we hebben toch alles. Zover.
0: En in zo'n wereld is het toch de roeping van ons als gemeente om voor elkaar Gods oog en oor te zijn, zijn hand en hart. We zingen dat met lied 973.

0: In de brief aan de Hebreeën noemt de schrijver een heel aantal geloofsgetuigen en ook de ouders van Mozes worden daar genoemd. We horen nu Hebreeën 11, de versen 1 en 2 en vers 23.
1: Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid, van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door hun geloof konden Mozes' ouders hem na zijn geboorte 3 maanden verborgen houden. Ze vonden het kind erg mooi en waren niet bang voor het bevel van de koning. Zover.
0: We zingen nu met elkaar lied 811. Daarvan is de melodie, denk ik, voor de meesten wat onbekend. Dus ik denk dat Andries het wel een keer voorspeelt.

Na de verkondiging zullen we zingen lied 885. Gemeente van Jezus Christus. Hoe doe jij dat? Vertrouwen op God. Dat is toch wat geloven is. Vertrouwen op Hem. Maar hoe doe je dat? Want zo zei iemand laatst tegen mij, ik moet vertrouwen op God, maar ik zie hem niet. Is het een kwestie van loslaten? En erop durven rekenen dat we niet ondergaan in chaos en in de stroom van geweld, maar dat alles toch goed komt. Loslaten. Dat is wat de moeder van Mozes moet doen. Farao heeft bevolen dat alle Hebreeuwse jongetjes die geboren worden in de Nijl moeten worden geworpen. Farao is bang voor die vreemdelingen. Want hun aantal groeit maar door. Straks nemen ze de macht in het land over, denkt hij. Net zoals meerdere politici vandaag. Er mag er niet één meer bij komen, zegt hij. Loslaten. Dat is wat een moeder moet doen. Ze heeft het leven gegeven aan een jongetje. Ze ziet, het kind is goed. Niet zoals in onze vertaling staat dat het kind mooi is. Alle kinderen zijn mooi toch? Nee, het is goed. Zoals God het licht ziet dat hij tevoorschijn roept in den beginnen en ziet dat het goed is. Rabbijnen vertellen dan ook dat het huis vol licht werd toen het kind werd geboren. Dit kind is goede schepping die bewaard moet worden. Maar na 3 maanden kan ze hem niet langer verborgen houden. Ze moet hem loslaten. In een kistje van riet, bekleed met leem en pek, zet ze hem tussen het riet aan de oever van de Nijl op het water. Zoals ze letterlijk staat, ze zet het op de lippen van de Nijl. Alsof die Nijl een monster is. Voor Egypte is die dat niet. Het is de stroom, de levensader van Egypte, die vruchtbaarheid en daarmee welvaart geeft. Maar Farao maakt er voor Israël een monster van. Een monster dat Hebreeuwse jongetjes verslindt. Ze worden opgeofferd aan de welvaart en aan de hang naar veiligheid van Farao. Waar kennen we dat van? Heeft de stroom van welvaart bij ons niet ook een ander gezicht? Dat die welvaart niet ook het leven kost van mensenkinderen, elders op de wereld, die zich kapot werken zodat wij bijvoorbeeld goedkope kleding kunnen kopen hier. De moeder moet het kind loslaten. In een doodskistje. Want dat is het. Het Hebreeuws gebruikt hiervoor hetzelfde woord als voor de ark van Noach. Een drijvende doodskist is het. Maar hoe kan ze dat? Haar kind uit handen geven. Prijs geven aan dat monster. Je kunt je kind toch niet loslaten? En al helemaal niet als het nog zo klein is en in alles van jou afhankelijk.
Toen ik dat in de musical die door corona nooit kon worden uitgevoerd met Joukje speelde in onze rol als ouders van Mozes, voelde ik hoe hartverscheurend dat is. Alsof niet alleen het leven van je hulpeloos kind ophoudt, maar ook je eigen leven ophoudt. En helpt het dan om te vertrouwen op God? Erop te rekenen dat alles goed komt? Maar wat doet God dan? Waar is dan te zien dat Hij ingrijpt, het onheil voorkomt? Het is op dat moment toch niet te zien hoe het ooit nog goed zal komen. Of is vertrouwen doen wat die zuster van Mozes doet? Zij blijft op de uitkijk staan, waakzaam. Klaar om in te springen als dat nodig mocht zijn. Is dat vertrouwen? Dat je in alle onzekerheid vooral uit blijft kijken of ergens redding daagt. Of God zich misschien toch ergens laat zien. Maar dan moet je wel verdragen dat je zo weinig kunt doen. En veelal alleen maar machteloos toe kunt kijken. Of is vertrouwen juist een kwestie van in beweging komen en gaan handelen? Doen wat er gedaan moet worden. Zoals die dochter van Farao doet. Zij daalt af om zich te wassen in de stroom. En dan ziet ze het arkje tussen het riet. Aan de buitenkant lijkt dat arkje niet meer dan een grote steen. Een steen zoals de Hebreërs die moeten maken om te bouwen aan de voorraadschuren van Farao. Stenen waarmee zij zelf, als het ware, ingemetseld worden in het onderdrukkende systeem van de Farao. Van een wereld waarin enkelen alle welvaart genieten en anderen, het merendeel, geen leven heeft. Zij laat het arkje pakken, openen en ze ziet hen. Het huilende jongetje. Het is dat huilen, die schreeuw, die haar schokt. Is dat niet telkens weer wat ons schokt? Onze ogen opent voor wat er mis is. Een huilend kind. Ik denk aan die iconische foto van dat meisje in Vietnam in de oorlog toen, dat wegvluchtte voor de napalm. Minder bekend, maar minstens zo indringend. Het beeld van een kind in Soedan. Of van een kind in Gaza, schreeuwend om eten. De schreeuw opent onze ogen en oren voor wat er mis is. Toch? En wij zijn toch niet van steen? Of is horen en zien ons vergaan? Ons hart gesloten. De dochter van Farao ziet.
En daar draait het in deze hele geschiedenis om. Om dat zien. Ziende wordt ze geraakt. En dat leidt tot actie. Een actie die nota bene rechtstreeks ingaat tegen het bevel van haar vader, de farao. En dan is het heel bijzonder wat er hier gebeurt. Een samenzwering van drie vrouwen. Namelijk van de moeder, de dochter van farao en de zus die verderop is gaan staan om te weten wat er met hem, het kind, gedaan zal worden. En zij springt in de bres voor haar broeder en betoont zich waarlijk een hoeder voor haar broeder. En ze draagt voor de dochter van farao een voedster aan. Deze vrouwen verzetten zich tegen het wrede regime van farao. Ze bewaren het leven dat goed is. Begint niet zo Gods geschiedenis in deze wereld. Zijn omkeer van een wereld vol geweld in zijn koninkrijk van liefde en ontferming. Begint het niet bij vrouwen die tegen de gewelddadige macht van mannen ingaan door een kwetsbaar kind te doen leven? Gods geschiedenis van bevrijding en verlossing gaat tegen machthebbers in. En vertrouwen op God, geloven, is mee gaan doen in een verzetsbeweging tegen de farao's, de Caesars, de Führers en de mannenmacht in. En het komische in het verhaal is nu dat het kind niet alleen mag leven, maar ook nog eens gevoed en verzorgd mag worden door zijn eigen moeder, die daar ook nog voor betaald wordt. Nota bene door de farao zelf. En het kind mag opgroeien als een kleinzoon van farao met een Egyptische naam, Mozes. Wat in het Egyptisch zoveel betekent als zoon van. Ja, van wie eigenlijk? Die omkeer door God begint bij de dochter van farao die ziet. Ze ziet hem, staat er, dat kind. En Rashi, een beroemde en belangrijke Joodse uitlegger, merkt ook op: zij ziet de aanwezigheid van God bij het kind. In een wereld waar God weg lijkt, wreed geweld de boventoon voert, kinderen het kind van de rekening worden, in die wereld ziet een vrouw een kwetsbaar mensenkind. En met dat kind ook de aanwezigheid van God. Wij zoeken God vaak eerder in machtige tekenen, in wonderen. Maar is die niet eerder te zien in een kwetsbaar kind dat schreeuwt om leven? En is dat niet vertrouwen op God? Doen wat er gedaan moet worden om een kwetsbaar mensje te laten leven. Juist in een wereld waarin er geen machtige tekenen van God te zien zijn. En meer nog, juist door het kind te zien, het uit het water van de stroom omhoog te laten halen, ervoor te zorgen, laat de dochter van farao juist zien wie God is. Zij wordt beelddraagster van hem. Want zo is de Heer immers. Die daalt af naar wie ten dode is opgeschreven. Vol ontferming
haalt hij die mens omhoog. Tegen de wetten en het geweld van machthebbers in. En zoals de prinses de zuster en de moeder inschakelt, schakelt God mensen in om zijn ontferming, zijn zorg, handen en voeten te geven. God mag dan nergens genoemd worden in dit verhaal. Hij wordt wel zichtbaar in dat wat de prinses doet. Je hoeft dus niet eens in Israëls God te geloven om hem toch zichtbaar te maken in wat je doet. Haar handen worden de handen van God. Dat ze het kind op laat tillen uit het water van de Nijl, uit de stroom van de dood. Het doodskistje opent om adem en leven te geven aan het kind dat schreeuwt om aandacht, om liefde, om leven. Het is opstanding uit de dood die daar zichtbaar wordt. Want helemaal volgens het doodvonnis van Farao is het kind op de lippen van het monster van de dood gezet. Overgeleverd aan de golven. Het wordt daaruit omhoog gehaald en krijgt een naam, Mozes. Een naam waarin in het Hebreeuws het woord optrekken, omhoog halen klinkt. God trekt hem en in zijn spoor de hele gemeente van hem op uit de dood om te gaan leven. Als mensen die net zoals de zuster Mirjam een hoeder zijn voor hun naasten. Is dat niet wat het hart van ons vertrouwen is? Dat we weten van deze God die mensen uit de dood omhoog haalt en die daar mensenhanden ook onze handen bij inschakelt. En dat we op deze God durven rekenen. Op de omkeer die hij teweeg brengt. Dan wordt ons vertrouwen meer dan loslaten en hopen dat het goed komt. Dan houden we vast dat niet machthebbers met al hun dodelijk geweld het laatste woord hebben. Maar dat is aan de ontferming van die God die met liefde mensen leven doet. En dan durven we te doen wat er gedaan moet worden. Om een kwetsbaar mensenkind omhoog te halen uit de stroom van narigheid. Ook al gaat dat in tegen wat mag en wat hoort. Of tegen de ijzeren wetten van onze tijd. En soms zijn we ook niet meer dan toeschouwer, kijker. Maar wel een die waakzaam kijkt wanneer het moment zich voordoet dat we daadwerkelijk de hoeder kunnen zijn voor onze kwetsbare broeder, zus, naaste. Maar vooral kijken we met ogen vol ontferming. En doen we mee, als onze handen mee kunnen maken dat mensen die schreeuwen om eten en drinken, om warmte en aandacht, leven en toekomst krijgen. En zo de omkeer die God voor ons allen begonnen is, tastbaar wordt, hier en nu.

Laten we nu samen bidden. Heer God van liefde voor mensen. U danken we dat u een andere geschiedenis op gang brengt. Tegen keiharde praktijken en wurgende wetten in van machthebbers. Een beweging van verzet. Verzet dat zich uit in zorgzaamheid. In oog hebben voor wie ten dode opgeschreven is. Om kwetsbare mensen, kinderen, leven te geven. Want in die beweging die u op gang brengt, gebeurt het toch dat de dood omgekeerd wordt tot leven. U danken we, Heer, voor de vrouwen. De vrouwen bij wie het begint, die leven geven, die een hoeder zijn voor wie kwetsbaar is. Neem ons mee, Heer, in die beweging. Doe ons ontdekken dat verzet tegen grote machthebbers niet begint met grote woorden of imponerende daden, maar met oplettend kijken. Inspringen wanneer de kans zich voordoet om er te zijn voor wie het niet alleen redt. U bidden we vanmorgen ook voor vrouwen die slachtoffer worden van de bezitsdrang en het geweld van mannen. Bewaar hen, Heer, voor de klappen, voor het geweld. En doe ook mannen opstaan om dit geweld te stoppen. En voor te gaan in een andere omgang met vrouwen. Vol van liefdevol respect en gelijkwaardigheid. En nu bidden we vanmorgen voor wie het overkwam, zoals de moeder van Mozes. Dat ze los moesten laten wie hen lief was. Hun kind, hun vrouw, hun man. God, dan is alle glans van het leven af. Het enige dat rest is de hoop, het geloof dat het ooit goed komt. U weet wanneer. Maar u bent het toch, Heer, die leven geeft aan wie het leven los moest laten. U keert toch de dood om tot leven. Daar bent u toch mee begonnen met Mozes, met uw volk, met Jezus. Doe ons dat ook meemaken. Ook hier en nu, in tekenen, zoals het licht van een kaars die de duisternis weerspreekt en verdrijft. En versterk ons vertrouwen dat u doorgaat met wat u begon en niets ons kan scheiden van uw liefde, ook al verloren we de liefde aan onze zijde. En kleur met dat vertrouwen onze dagen lichter, elke dag opnieuw.
Hoor ons als wij u nu in stilte bidden.

Al onze gebeden en die van een wereld om ons heen brengen we samen in de woorden die Jezus ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. En we zingen als slotlied zometeen van lied 905, de verzen 1 en 4.

Nu we onze dienst voor God voortzetten in de wereld, ontvangen we de zegen van God om tot een zegen te zijn. Genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, is met u allen.

Ja, dat weer een heel bekend nummer op Umen Heiland blijf ik hopen. Wat op het orgel spelen trok Sebastian Schippers en Ilse Terpstra, die spelen op de dwarsfluit. En dat al een keer in.

TV en al heeft de chance van de Mondicaan uit de PKN-kerk in Buitenpost en vargongen weer dominee Gert van Helden. Ik ben er nog tot 11:30 en dan draai ik nog even muziek. Franny Vink en Peter van Essen, jongen, de Heere is mijn kracht.

Hij is de Almachtige, opwekking 155. En daarvoor de Heer is mijn kracht. Wat zong terug Franny Vink en Peter van Essen. En het volgende nummer is Niemand is als u.

Niemand is als u. Noem maar eens opname tijdens een EO vrouw zijn die. Ja, je hebt naar de Tjerkestjensturing op RTV en OF. En ik ben Tjerke Broers, maar ik weer tot 11:30. Straks na reclame en journaal, dan is er Capriccio, mijn huidige schukking. En van 12 tot 2:00 blaasmuziek in het, mijn durkenanalyse. En van een beetje om 2:00 tot 4:00 ben ik weer mijn nieuwe uitsturing van Gospel Time. Ik hoop dat ze er dan ook weer bij bent. Ik sluit al mijn nummer opnam tijdens de Nederland Zing daar in 2003. Stil, mijn ziel, wees stil. En ik wens je nog God zegen voor deze dag en ik voor de komende weken. En graag, want van een beetje mijn gospel time in oors, want een andere keer.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het vertrouwen van de VVD-kiezers in partijleider Dylan Jezielkes is de afgelopen 6 maanden sterk gedaald naar 55%, waar het eerder 76% was. De helft van de achterban wenst haar vertrek. Critici verwijten haar een te linkse koers in het kabinet zetten en missend leiderschap, terwijl anderen haar juist prijzen om haar standvastigheid bij moeilijke dossiers. De Britse krijgsmacht heeft zondag een Russische olietanker onderschept die door het kanaal probeerde te varen. Deze operatie raakte de financiering van de Russische oorlog in Oekraïne. Het schip, de Smirtos, wordt naar de zuidkust van Engeland gebracht voor nader onderzoek naar zorgen over het milieu en de algemene veiligheid daar. In meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten hebben horecazaken toestemming om langer open te blijven tijdens het WK voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Omdat veel wedstrijden laat in de avond beginnen, hebben 183 van de 342 gemeenten de openingstijden tijdelijk verruimd. Alle 4 grootste gemeenten in Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, staan ertoe dat cafés tot in de late uurtjes open blijven. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren de veerboot Funny Girl stuurloos geraakt door een motorprobleem. Het schip was onderweg van Bussum naar Helgoland met 69 personen aan boord toen de motor 5 kilometer ten oosten van het eiland uitviel. Na alarm rond 1:15 werd het schip door de sleepboten naar de Cuxhaven gebracht, waar het rond 9:15 aankwam. Niemand raakte gewond. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
4: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkemier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
5: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: U wilt toch ook het beste voor die ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
4: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
3: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
4: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
5: WOQS.nl.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Ben je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
5: WOQS.nl.
9: Dit is RTV NOF.
10: Mijn no, Capriccio.

Dit is Capriccio, een muzikale reis in vele soorten en maten. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velden.

Kort geleden werd in Brussel weer het Koningin Elisabeth Concours afgerond. Dat is een jaarlijkse muziekwedstrijd waarin jonge talenten op viool, piano, cello of zang hun kunsten kunnen vertonen. En als je de eerste prijs wint, dan ligt er een prachtige internationale carrière voor je weggelegd. Dit bracht me op het idee om in deze uitzending eens aandacht te besteden aan muzici van Nederlandse komaf die in de loop der tijden inderdaad zo'n internationale carrière hebben ontwikkeld en overal ter wereld hun muzikale talenten vertonen. Maar dat doe ik niet eerder dan u te laten horen. De enige winnaar die ooit dit concours op zijn naam heeft geschreven, dat was in 2025 de pianist Nicola Meeuwsen. En natuurlijk alle eer voor hem in dit intermezzo van Johannes Brahms.

Aldus Nicola Meeuwsen in deze verstild intermezzo van Johannes Brahms. Dit jaar was het concours gewijd aan de cello met een Italiaanse winnaar, Ettore Pagano. En volgend jaar zijn weer de zangers en de zangeressen aan de beurt. En toen moest ik ogenblikkelijk denken aan de bariton Thomas Olimans, die een prachtige carrière heeft gemaakt op het gebied van opera, maar ook altijd zijn jeugdliefde is trouw gebleven door het zingen van Franse chansons. Thuis heeft hij dat ooit van zijn vader de grammofoonplaten gedraaid en het volle borst meegezongen, en dat heeft hem op het pad van de professionele zang gezet. Een tweede tak van zijn carrière bestaat uit het zingen van liederen met pianobegeleiding. En daar wou ik graag een exemplaar van laten horen, namelijk het lied Liebesbotschaft van Franz Schubert. Een jongen zit aan een beekje en fluistert lieve woordjes voor zijn vriendin die een eindje verderop zit. En hij hoopt dat de beek die liefdesboodschap ook aan haar overbrengt. Ja, je moet het maar bedenken in je romantische bui. Liebesbotschaft.

Een van onze pianoreuzen is ongetwijfeld Ronald Brautigam. Hij is inmiddels de 70 gepasseerd, maar treedt nog overal ter wereld op. En hij heeft een enorm oeuvre ook op cd gezet. Zijn kern bestaat uit het werk van de Weense klassieken, Haydn, Mozart, Beethoven. En daarvan heeft hij zowel op piano als op pianoforte alle muziek opgenomen. Dus zowel de pianoconcerten als de instrumentale stukken. En dat is toch echt een geweldige prestatie om dat te doen. Bijzonder te vermelden is dat hij op 1 november aanstaande optreedt in het kerkje in Oldeberkoop. En ja, als je liefhebber bent van zijn muziek, ik zou zeggen, bestel alvast een kaart, want het kerkje is niet zo groot en zal zeker uitverkocht worden. En daar speelt hij enige sonates van Beethoven. Ik laat hem nu horen in het laatste deel uit het eerste pianoconcert van Felix.

Mendelssohn zoals het moet klinken onder de handen van Ronald Brautigam. De Noord-Hollander Pieter Wispelwey beheert het totale cello-repertoire, van barokmuziek tot aan composities van nog levende componisten. Hij speelt met orkesten, maar ook heel veel met zijn vriend Paolo Giacometti, die hem in de kamermuziek dan op de piano begeleidt. Ik heb voor hem uitgekozen het laatste deel uit een van de heerlijke concerten van Joseph Haydn, die hij ook heel graag uitvoert, laat hij in interviews vaak weten. Pieter Wispelwey.

Dat Janine Jansen een bekend violiste is geworden, zal niemand eigenlijk verbaasd hebben. Ze stamt uit een uiterst muzikaal gezin. Zowel vader, moeder als haar twee broers zijn allemaal beroepsmuzici. Behalve uitvoerend kunstenaar is zij ook al meer dan 20 jaar... de artistiek leider en directeur van het Internationaal Kamermuziekfestival, dat jaarlijks in Utrecht wordt gehouden. Dus wat dat betreft heeft zij op vele vlakken in de vioolwereld haar sporen meer dan verdiend. Ik heb gekozen voor u de twee laatste delen uit Het Vioolconcert van Ludwig van Beethoven.

Die in dit programma van internationale Nederlandse muzici natuurlijk niet mogen ontbreken. Dat zijn Arthur en Lucas Jussen, de Limburgse pianobroers. In 2006, ze waren toen respectievelijk 10 en 13 jaar, maakten zij hun debuut in het Concertgebouw in Amsterdam en speelden daar met het Concertgebouworkest het concert voor twee piano's en orkest van Mozart. En het leek me heel leuk om met dat stuk ook vandaag te eindigen. Ze hebben een opname gemaakt met de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner. Het slotdeel uit dit concert van Mozart.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Mijn Toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Nou, bandjes, de keer wat doe je?
9: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
8: Schitterend.
10: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
8: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
11: De pannenkoektrein!
12: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
13: Bakken? Zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
13: Baasmazitcomfort.nl.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
16: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
17: Ja, echt maatwerk!
18: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
19: SGmaatwerk.nl.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
21: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede is vandaag schoongemaakt nadat relschoppers vrijdagavond veel vernieling aanrichtten. Ongeveer 60 gemaskerde personen gooiden met vuurwerk en stenen naar het pand. De politie arresteerde 7 verdachten en herstelde ook de orde. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan, terwijl de hoogte van de schade nog niet helemaal duidelijk is. Door aanhoudende drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten afgelopen nacht opnieuw 120 asielzoekers uitwijken naar opvanglocaties buiten de Groningse plaats. Het Rode Kruis ving hen op in de wijk en Groningen. Sinds de start van het nieuwe Europese asielsysteem zorgen technische storingen en capaciteitsproblemen voor grote logistieke uitdagingen. Het vertrouwen van de VVD-kiezers in partijleider Dylan Jezielkus is de afgelopen 6 maanden sterk gedaald naar 55%, waar het eerder 76% was. De helft van de achterban wenst haar vertrek. Critici verwijten haar een te linkse koers in het kabinet zetten en missend leiderschap, terwijl anderen haar juist prijzen om haar standvastigheid bij moeilijke dossiers. De Britse krijgsmacht heeft zondag een Russische olietanker onderschept die door het kanaal probeerde te varen. Deze operatie raakte de financiering van de Russische oorlog in Oekraïne. Het schip, de Smirtos, wordt naar de zuidkust van Engeland gebracht voor nader onderzoek naar zorg over het milieu en de algemene veiligheid daar. En dan het weer. Vanochtend zijn er wolkenvelden, zonnige periode ook, met kans op een bui in het noordoosten. Later verschijnen veel stapelwolken met felle opklaringen. Het wordt vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
23: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
24: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
0: Herbergvoestrum.nl.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets.
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Hetzen. En de komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelender blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En we zijn begonnen met een mars van Ernst Mosch und seine Ekelender Originaal Ekelender Muzikanten. En die mars die had wel wat weg van een potpourri in mars tempo. En dan vervolgen we met een polka van de Kinsbacher Muzikanten. En zij zeggen zelf: jung, fris, dynamisch und voller elan, zo moest blaasmuziek klingen. Nou, laten we maar gaan luisteren of dit ook waargemaakt wordt in hun vertolking van Meine Polka.

Nou, na deze polka staat er dan ook een Lendler op het programma. Nou, de Lendler, dat is oorspronkelijk een Oostenrijkse dans met een degelijk, maar ook wel pittig karakter. De dansparen voeren figuren uit die soms behoorlijk ingewikkeld kunnen zijn. En de dans wordt meestal in driekwartsmaat uitgevoerd, net zoals de volgende titel, een Lendler van Ernst Hütter und die Ekelende Musikanten, Böhmische Heimat.

0: En dan vervolgen we met een polka waarvan de letterlijke vertaling betekent: wat zat er in de noten? Dus ja, wat bedoelt de componist nu met de noten die hij zelf op papier heeft gezet? Ja, dat kunnen we natuurlijk op verschillende wijzen interpreteren.
1: Ja, ja, ja. Iedere muzikant die interpreteert de noten eigenlijk op zijn eigen manier. Alleen, als je dus in een orkest speelt, dan moet dat wel op dezelfde manier zijn. He, want een kale noot, dat is eigenlijk niks. He. Wij zeggen dan van, ja, noten is alleen maar een hulpmiddel. Want de muzikant die geeft die noten een ziel. En dat merk je dus wanneer de Tsjechen een polka spelen. Dan gebeurt het op een hele andere manier dan dat dus een Nederlands orkestje dat zou doen. De Nederlandse orkesten die proberen dat te imiteren. En de meeste orkesten lukt dat heel aardig gelukkig. Nou, en dan krijg je dus zo'n prachtige sfeer in zo'n polka. Dus de speelmanier die bepaalt dus van hoe die polka valt.
0: Ja, en die speelmanier, daar heeft Sjohajka natuurlijk ook een mooi voorbeeld van gemaakt in de polka Tso Bilo Voreshi. MUZIEK

De Oostenrijkse blaaskapel Alpenbras Tirol bestaat tegenwoordig uit 9 muzikanten uit het midden van het Oberinntal. Naast traditionele blaasmuziek spelen ze ook verschillende eigen composities, hè, en arrangementen natuurlijk, maar ook speciaal voor entertainment gebruikte hits en moderne klassiekers. Nou, bij Blaasmuziek in Hetze kiezen we natuurlijk voor een meer traditionele melodie uit hun repertoire. En dat wordt dan de Hanna Polka.

Nou, en nou voor ons ligt een cd met de titel Ein halbes Jahrhundert. En daar staan 18 prachtige werken op. En deze cd, dat is een jubileumuitgave van muziekverlaag Roendel. De grondlegger hiervan, Siegfried Roendel, die was een bekend componist van goed in het gehoor liggende polka's en marsen, waarbij zijn liefde voor Böhmische en Meerische muziek een rol speelde. We gaan luisteren naar een door hem gecomponeerde wals, Unterm Kirschbaum.

Peter Fien die componeerde een polka die voor de blaaskapellen iets gemakkelijker te spelen is. Dus niet te snel en niet te hoog. Nou, en dat is voor de eerste flugelhoorn en ook voor de tenorhoorns ook wel eens fijn. Leg het op de standaard, spelen en het klinkt als een klok. Zo moet hij gedacht hebben toen hij deze Uschi-polka componeerde.

Nou, ik zei al, en het klinkt als een klok, hè? Nou, niet alleen in deze polka, maar ja, hoe kan het ook anders? Want dit orkest is samengesteld uit 19 professionele muzikanten. En die staan voor de gelegenheid van de speciaal voor de jubileum van Roendel, hè, de muziekverlaag, die cd, onder leiding van kapelmeester Wolfgang Grünbauer. En die Wolfgang die is weer, of was misschien wel bij de bekende muziekprogramma's, een graag geziene gast, hè, op de Duitse televisiezenders. Nou, we gaan voor Blaasmuziek in Metzen nog één keer naar dit orkest luisteren. En wel naar een mars van Siegfried Roendel met voor de komende vakantietijd toepasselijke titel Veringenvaartmarsch.

Nou, de Veriënvaartmars die zegt het al. We gaan op reis. En we gaan los van het hectische alledaagse leven. En we zoeken de rust op in het Tsjechische hoogland. En dat gebied heet Vysočina. Met rustig landschap van bergen, bossen, meren en rivieren. Op de grens van Bohemen en Moravië. En dat doen we op de klanken van Blaaskapel Veselka. En alle muzikanten van Veselka hebben als geboren Tsjechen hun Beumische blaasmuziek in het bloed en weten hun liefde voor hun geboortestreek erg mooi en herkenbaar te vertolken. En dat is te horen in de Zuid-Beumische wals die zich afspeelt in een van de mooiste, hoogste gebieden van Tsjechië, de regio Vysočina.

Wanneer we het wereldtoneel bekijken, dan leven we niet in de meest vrolijke tijd. Dat weten we allemaal. En ja, laten we dan maar wat verstrooiing in de muziek zoeken. En dat doen we met Vergessen wie die zorgen van Sonja und die Gorenci Oberkreiner.

Nou, heerlijk. Verkessen wir die zorgen. Dat gaan we zeker doen op de klanken van de volgende polka, denk ik dat het gaat worden. En we gaan hem beluisteren in de versie van Vlado Kumpan und seine Musikanten. Meerische Freunde.

Bij Blaaskapel Ernst Hoeter und die Ekelende Musikanten is een prachtig zangduo. Zij heten Catharina Praar en Nick Loris. Maar het is ook een lust om hen samen te zien zingen. Te horen is echt geweldig, echt heerlijk. Ze nemen je met hun mooie klanken helemaal mee in. Ze trekken je als het ware in het lied. Maar het is ook zo mooi om naar hun te kijken. Want die Catharina vergelijk ik een beetje met mezelf. Zij is een half hoofd langer dan Nick. Dat is een. Maar dat valt in feite helemaal niet op. Maar ik ben er een klein beetje op gefocust. Want ik was eigenlijk als puber altijd al de langste van overal. En ik stond altijd overal achter.

altijd bovenuit. Dus ja, ik heb daar een soort gevoel voor, zullen we maar zeggen. Maar zij klinken fantastisch en dat gaan we horen in de wals Moonshine an der Eger.

Nou, de volgende polka, dat is in de versie van Guido Hen, Unseine Goldene Blaasmuziek. Maar de titel, die zette mij even aan het denken. De titel is namelijk Muzikantensehnsucht. En denk ik, waarin verschilt het verlangen, het heimwee naar hebben van bijvoorbeeld van andere beroepen dan die, in vergelijking met die van de muzikanten. Maar dat is natuurlijk... De muzikanten verlangen naar om even lekker samen met elkaar een mooie polka, wals of wel wat dan ook te gaan spelen. Dat zou het zijn, muzikanten zijn.

Nou, geef het aan mij, mam. Ja, dat is de vertaling van de titel van de volgende polka, hoor. Maar hierin horen we vrolijke klanken van het Tsjechische blaasorkest Mistrinjanka. En op deze klanken maken we ook even plaats voor het nieuws. En daarna zijn we natuurlijk graag weer bij je terug met nog een mooi uur blaasmuziek in herzen. Dus blijf luisteren, maar eerst de klanken van de polka Dajte mnie mamko.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
2: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
1: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
3: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
4: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: It's getting hot in here.
7: Wat een stooi, jong.
6: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
7: Oh?
6: Ja, van gas.
8: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
8: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Oh, 11:30.
9: Focus, focus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
13: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
14: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
15: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
14: Schitterend.
16: Boetengewoon Ludema. Uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk. Ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
14: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty-dreamen.
17: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
18: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
19: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
20: Tromeesje maar in beheining.
21: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
19: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
22: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
23: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
22: Baarsmazitcomfort.nl.
24: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
25: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
26: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
27: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
28: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
29: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Zwitserland stemt vandaag over een wettelijke bevolkingslimiet van maximaal 10 miljoen inwoners. Het initiatief van de Zwitserse Volkspartij reageert op de snelle bevolkingsgroei en immigratiecijfers. Critici bestempelen dit voorstel als xenofoob en waarschuwen voor internationale isolatie. Momenteel wonen er ruim 9 miljoen mensen in het land, waarvan een kwart buitenlands is geboren. Het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede is vandaag schoongemaakt nadat relschoppers vrijdagavond veel vernieling aanrichtten. Ongeveer 60 gemaskerde personen gooiden met vuurwerk en stenen naar het pand. De politie arresteerde 7 verdachten en herstelde ook de orde. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan, terwijl de hoogte van de schade nog niet helemaal duidelijk is. Door aanhoudende drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel moesten afgelopen nacht opnieuw 120 asielzoekers uitwijken naar opvanglocaties buiten de Groningse plaats. Het Rode Kruis ving hen op in de wijk en Groningen. Sinds de start van het nieuwe Europese asielsysteem zorgen technische storingen en capaciteitsproblemen voor grote logistieke uitdagingen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws.
0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Het

0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
5: Herbergvoestrum.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.

Ja, dag luisteraars. Welkom terug bij het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Herten, met een afwisseling van Ekelende blaasmuziek en Beumische en Merische polka's en walsen. En we zijn begonnen met een Ekelende polka in de vertolking van blaaskapel Elmar Wolf, und die neuen Ekelender. Ik vond het een toepasselijke titel, Die blaasmuziek kiept un schwung. En Elmar Wolf, die speelde ook bij het orkest van Ernst Mosch. Hè. Van 1975 tot 1986 speelde hij daar op de trombone bij de originaal Ekelende muzikanten. En daarna richtte hij zijn eigen blaasorkest op. En van dit blaasorkest, dus Elmar Wolf und die neuen Ekelender, gaan we luisteren naar een wals waarin weemoed en verlangen sterk tot uitdrukking komt. Sehnsucht nach der Heimat.

ja, zeenzocht, het woord zegt het al, heimwee. Hè? Dat is een sterke emotie en dit is dan ook een veel voorkomend thema in de volksmuziek. En zeker in de Ekelender blaasmuziek. Als je bedenkt dat deze muziek deel uitmaakt van de Tsjechische cultuur, die door de vele uit Tsjechië verdreven Sudeten-Duitsers over de landsgrenzen mee werd gebracht. Ook in de volgende polka komt het verlangen tot uitdrukking, maar ook horen we hoopvolle klanken. Dus iedere dag geeft weer een nieuwe kans. Zo is de strekking van deze polka, die door het Blaaskapel Valkener muzikanten met veel schwung wordt vertolkt. Jede taak brengt nieuwe hoffnung.

Nou, mooie hoge tonen op het laatste. Hè? En dan vervolgen we met een melodieuze mars van blaaskapel Guido Hen und seine Goldene Blaasmuziek. Nou, die mars die heet dan ook Mars der Goldene Blaasmuziek.

Ich möchte meinem Publikum Blasmusik der Extraklasse präsentieren. Ja, dat is vanuit dit principe richtte Guido Hen zijn blaasorkest op, hè? Guido Hen und seine Böhmerländer blaasmuziek was het toen. Maar al gauw wist het orkest de harten van de blaasmuziekliefhebbers te veroveren. En toen werd het dus Guido Hen und seine goldene blaasmuziek. Nou, we gaan luisteren naar hun vertolking van een lieflijke polka, waarin de zang wordt verzorgd door Manuele Jost en Guido Hen zelf. Meine böhmische Welt.

Nou, speciaal voor de zoete kouwen onder onze luisteraars heeft Dirk de volgende polka, dat is de Dachitska polka, op het programma gezet vandaag. Want Dachitska, hè, dat plaatsje Dachitse, dat ligt in Zuid-Bohemen. Het ligt 12 kilometer ten zuiden van Telts. Nou, dat is toch zo'n prachtig mooi dorpje. En in Dachitse staat een suikerraffinaderij, waar in 1843 het eerste suikerklontje uit de geschiedenis werd geproduceerd. En in het stadje zelf staat een monument met een kubus erop. Nou ja, dat moet natuurlijk het eerste suikerklontje symboliseren. Dus een gesuikerde polka. Dus de Dachitska polka.

Nou, we gaan een Tsjechische polka spelen. Nou, we hebben er al zoveel gespeeld, hè? Maar dat is de vertaling van de titel van de volgende polka. Rali Stena Česko Polku. En die gaan we beluisteren in de vertolking van blaaskapel Šumavanka. Het is een hele vrolijke. Luister maar.

Oh, nou heerlijk, die vrolijke klanken. En dan vervolgen we met een mooie solo polka op de S-klarinet. De titel is Veuklein Fliek. Nou, dat doet me eventjes denken. Wij hebben op de garage een mooi hokje, hè, voor koolmeesjes. Hè. En elk jaar nog hebben we daar een nestje in. En, maar het zal toch wel niet dezelfde zijn? Nee, vast niet. Hè. Ik weet niet hoe dat werkt bij koolmeesjes. Maar ook nu hadden de ouders die hadden het heel erg druk met het voeren van de kleintjes. Die hoorde je een beetje eerst heel zachtjes kwetteren. Maar het werd eigenlijk steeds luider. En dat betekent dus dat ze ook krachtiger worden. En helaas hebben we net gemist dat ze uitvlogen. Want ze zijn wel gevlogen. Net zoals de klanken van de klarinet in Veuklein Fliek.

Nou, de titel van de volgende wals is Leep deinen Traum. Dus ja, ga je dromen achterna, hè? Nou, in Blaasmuziek im Herzen laten we natuurlijk veel muziek horen van de Tsjechische blaasorkesten. Dat zijn de blaaskapellen, hè, Meris en Beumis en Ekelender. Maar in onze omgeving hebben we natuurlijk de fanfares en de brassbands en de harmonieorkesten. En dan vind ik het ook wel even heel leuk om te vertellen dat de fanfare Oranje Dokkum, die viert haar 130-jarig jubileum met een bijzonder concert. En dat concert, dat gaat plaatsvinden op zaterdag 20 juni... met een feestelijk jubileumconcert in de Bonifatiuskapel in Dokkum. En de fanfare Oranje kijkt terug op een rijke geschiedenis waarin muziek, saamhorigheid en plezier al generaties lang centraal staan. Dus nou, dat is heel erg mooi. Het is een gedenkwaardig aantal jaren, hè? 130-jarig. Dus je zou kunnen zeggen dat ze hun droom hebben nageleefd in de wals Leep deinen Traum. MUZIEK

Nou, we zitten midden in de vakantietijd. Nou, heel veel mensen trekken er even op uit. Maar ja, er is ook een gedeelte wat lekker thuis blijft. Nou, en de volgende titel heeft er helemaal betrekking op. Ich warte auf dich.

Mooi walsje was dit. Obekraina wals. En dan gaan we door met een polka uit Zuid-Bohemen, hè, van blaasorkest Vezelka. En zij komen natuurlijk allemaal, ze zijn allemaal geboren in Tsjechië, dus houden van hun folkloristische muziek. En dat weten ze treffend te vertolken in hun polka Kwiatuska.

Nou, in deze vakantietijd, als we nou toch op reis zijn, dan gaan we natuurlijk ook eventjes naar het Kaiserwald. Hè? Dat is een natuurreservaat en berggebied in Tsjechië. En het Duitse blaasorkest Schwarzwaldschlawiner, die heeft daar een mooie wals over opgenomen. Maar het leuke vind ik is dat Schwarzwaldschlawiner, het woord Schlawiner, heb ik eventjes opgezocht. Dat betekent sluwe, gekwiekste nietsnut. Nou, dat geeft toch wel te denken eigenlijk, hè? Nou ja, gelukkig zitten die dus dan in het Kaiserwald, hè? Want dat gaan we beluisteren. Im Kaiserwald.

Estje, Billy, Stire, Tietje. Nou, wat betekent dat nou weer? Nou, dat betekent het gaat nog een ongeveer 4 weken duren. Nou, dat is toch wel eventjes heel toevallig, want dan zijn wij ook op reis, hè? Dan zitten we waarschijnlijk wel weer in Straasnietse, waar wij lekker van de cymbaal...

kapellen, moet ik eigenlijk zeggen, hè, gaan genieten. We nemen u eventjes mee, hoor, naar een optreden van zo'n cymbaalorkest. Dat vind ik zelf zo'n prachtige muziek. Luistert u ook maar even mee.

Nou, ik vind het ontroerend mooi. Ik verheug me op onze vakantie. Nou, we vervolgen maar gauw met een vrolijke polka van de Zuid-Moravische blaaskapel Sjestka. In Weinberg is de titel.

Ja, zo aan het einde van onze Blaasmuziek in Herzen uitzending is het altijd een beetje zoeken naar wat is nu precies tijdstip om afscheid te gaan nemen. Wij denken dat dat nu is. Dus wij hopen dat u weer heeft genoten van deze uitzending Blaasmuziek in Herzen. En volgende week maar weer, zullen we maar zeggen, hè. Maar voor nu nemen we afscheid met de vrolijke polka van Gloria, hè, Blaaskapel Gloria. En dat doen we op de klanken van hun polka. Jetzt geht's los en dan zeggen we op zijn Tsjechisch gedag. Nas gledano!

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
6: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
8: Oh, 11:30.
9: Hocus pocus. Time for focus.
10: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
11: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
12: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom Jo Bedreuw. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
13: Nou, bandjes, de keer wat dan, je?
14: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
13: Schitterend.
15: Boetengewoon Ludema. Uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk. Ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
13: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty-dreamen.
16: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
17: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
18: De pannenkoektrein!
19: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
18: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
20: Bakken? Zullen we even op een stoel?
21: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
20: Baasmazitcomfort.nl.
22: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
23: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
24: Ja, echt maatwerk!
25: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
26: SGmaatwerk.nl.
27: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
28: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
29: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De stille tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. Vier personen, waaronder de directeur en 3 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Zwitserland stemt vandaag over een wettelijke bevolkingslimiet van maximaal 10 miljoen inwoners. Het initiatief van de Zwitserse Volkspartij reageert op de snelle bevolkingsgroei en immigratiecijfers. Critici bestempelen dit voorstel als xenofoob en waarschuwen voor internationale isolatie. Momenteel wonen er ruim 9 miljoen mensen in het land, waarvan een kwart buitenlands is geboren. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws.
0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkemier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
4: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
30: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
31: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
32: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
28: Dit is RTV NOF.
33: Mijn Jo, Gospel Time.

Zeven feesten. Binnen feestjes, bij de Bijbelse feesten. Schreunt toch Christian verwoord. Goeie met je, welkom. Fijn dat je van een beetje ik weer bij bent. Doe eerst naar Gospel Time, dat is een programma. Boren voor gospelmuziek. Actuele informatie en een bemoedigende bjatskip. En ik ben Tjerkje Broersma. Ik ben er alle snijden met je van 12 tot 4 voeren. Live van de studio hier in de Westerheen op RTV NOF. Ja, en wat ken ik van een beetje het van? Nou, tussen 4 en 5. Zeg ik wat er in de agenda zit. Ik heb nijzoerders vervolgde broers en zussen. En ik werd een bemoediging, mijn naam en een soort muziek. En tussen 3 en 4 heb ik weer het binnenverhaal over Speutje, mijn naam. En natuurlijk ook een soort muziek en ik nog een psalm. En in dit oren ik een psalm en ik geef weer verder maar het verhaal over Mozes. En de bevrijding van het volk uit slavernij in Egypte. De eerste 3 plagen haar zoon. Van een beetje geen verder maar het, ja, de volgende 3. Maar ja, ik natuurlijk weer een psalm in dit oren. En een heel soort muziek. En dan ging ik jou mee verder. De band Zo, zo is jongen, het Nij-Jeruzalem.

Psalm 4. Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met snarenspel. O God, luister naar mij nu ik tot u roep. U laat mij toch altijd tot mijn recht komen? Toen ik wanhopig was, hebt u zich om mij bekommerd. Heb ook nu medelijden met mij. Luister naar mijn gebed. De Heere vraagt: Mensenkinderen, wanneer houden jullie ermee op mijn eer te grabbel te gooien door dode afgoden te aanbidden? Hoe lang blijven jullie nog ijdele dingen najagen? Het is allemaal bedrog. Luister goed. De Heere heeft mij voor zichzelf bestemd. Daarom zal hij naar mij luisteren en mij antwoord geven wanneer ik tot hem roep. Als u boos wordt, zondig dan niet tegen de Heere. Als u 's nachts wakker ligt, overdenk dan in alle rust zijn woord. Heb volkomen vertrouwen in de Heere en bied hem uw offers aan zoals die zijn voorgeschreven. Veel mensen zeggen dat God niet zal helpen. Heere, toont u hun dat ze het mis hebben door uw licht op ons te laten schijnen. Ja, de blijdschap die u mij hebt gegeven gaat dieper dan hun vreugde wanneer zij in de oogsttijd hun rijke opbrengst overzien. Ik ga rustig liggen en slaap vredig in. Ik weet dat alleen u mij beschermt, Heere.

Sure of this, dat wie Psalm 4 die wat zong trok de brei, de sheer poets te keren met Brian Norksen. En ik kreeg nog een jaar naar Joke Buis, het nummer zie slechts op hem.

dat hij Jokebuis, maar het noemt maar zeer slechts op hem. Ja, Mozes die bleef ik zien naar God. En ik geef het van een beetje ook weer oor in het verhaal. Dat komt uit het boek De Heilige Historie verteld voor het Frieske volk. En twee weken lien ben ik begonnen over de njoggen plagen. De eerste traaien is oor verteld. En van een beetje vertel ik over de volgende traaien plagen. Want het farao wil het volk net gaan letten. Hij wil zijn slaven, zijn arbeiders net kwijt. En dat had consequenties. De eerste traaien plagen geweest om de farao te bewegen het volk gaan te letten. Ja, en van een beetje vertel ik over de volgende traaien. Ja, diezelfde simmer nog volgen op de derde plaag, de vierde. Ja, en wat nog heel bijzonder is, de eerste drie plagen, die gebeurde ook bij het volk, bij de Hebreërs in het land Gozen. Dus dat kwam net alleen over de Egyptenaren, maar ook over de Hebreërs. Diezelfde simmers nog volgen op de derde plaag, de vierde. Op een morgen, door de varen op Waiwier naar de rivier, troffen Mozes en Aaron hem en zeiden: Sa zeit Yahuwah, de Heere, let mi vol gien, dat ja mij zien je. Want als toe het net gien ligt, litst, sjoch, dan zal ik op die en op die volk brimsen aansturen. En je mozen zullen vol brimsen wezen, ja zelfs de groen dat ja opstieren. Maar het loon gozen, dat mi volk wennet, zal ik die daar eens afzonder je, dat ik geen bremsen binnen, en je zal gewaar worden dat ik, de Heere, midden in het loon ben. En de dag van morgen zal dit teken baren. Een lange dag hier de vader ook tijd om hem te bereden, maar ik deze keer verhudde er zin het. Hij woorde minste net wijzen voor die vreemde God, en boeten dat koer die slaven niet missen. Dat zijn grote plannen. En één keer zoen het dus wist die rampen weer ophouden. De dijs daaraan kwamen de bremsen opzetten in machtige zwermen en voelen op mensen en bissen oan. En nog pijnlijker steken ze als eerst de miggen. Het was een zware plaag. En ver hierna de Egypters nachts nog dijs reist. Zelfs de koning begreep dat het zal net langer koe. Die God zou nog een keer zijn hele bloeiende land verjeren. En het volk zou zijn ermee opstaan. En dat de brimsen net in Gozen wienen, dat weer nog het grootste wonder. Dus ziet neer het oors meer op. Hij moest Mozes en Aaron komen laten en vreeg je of ja voor hem bidden wonen. Maar daarom liet er dat volk nog samen net over de grenzen gaan. Geen henne, zei je, houd om mij dat offerfeest, maar dan net in de wildernis, maar hier in mijn land. Het weer Mozes die hem van antwoord zinnen, maar dat ken het ook koning, want de mat is God skiep offeren en kei, en bij jens volk binnen wij binnen die hellig. Als we het wegen en of je voor de eigen van Egyptenaren haar goden on uw God, dan zullen ze het zien u zien opsteen en uw stenigje kennen. De farao kon er niet zin inlezen. Hij wist te goed hoe heilig de kou in het schip in Egypte wienen en zelfs vereren ze ook. Nee, nooit zou het slavenvolk zijn goed loon onteigen je, maar haar onheilig offer. Nou goed, zei hij dus. Je mag je offeren in een woestijn, maar geen dan net al te vier. Bid voor mij. Mozes zei er morgen. Ik zal weer bidden. En morgen zullen de bremsen bijgenomen worden. Maar, liet de koning ons net weer bedriegen. Lig als die eerste keer. De farao verbiedt zijn woede. Safië weer dus zal komen, dat die Hebreër hem voor een bedrieger doet maken. En het best bitterste weer nog, dat het ek weer. De oordeis hoorde de plaag van de bremsen op, maar de koning liet het volk net gaan.
Deze keer schammerde ik net meer. Een skoft later gingen Mozes en Aaron weer naar de koning en kondigden hem de 5e plagen gewoon. Als er het volk net gaan liet en de beesten van de Egyptenaren zouden het eer gaan, maar van het vee van het volk Israël zouden net instieren. Maar ook deze keer harkte de farao net naar haar. Hij begreep dat deze plaag de zwierste wereldzoe die er nog west hier. Bij al de orenplagen, hoe vreselijk het ik wezen mocht, ging het om het bezit van de mensen. Als Iris de plaag voorbij wie, weer alles weer als bij had en wie het leed gauw vergeten. Maar al dat kwandere vee, dat sterren zoe onder pest, dat kwam net weer. En dus woed de vader om hem net kikken en harken het net naar Aaron. Siloam mocht eerder worden, als hij de hudde holle me net hoorde te boegen. En de orendijs begon het en toezenden besten gingen deer. De hinders leiden deer in farao's romme stalen, maar ik de geit en hut van de eerme, de ezel van de rietse keepmanstoor en de kamelen van de rieke en honderden besten rekken deer in de machtige keppels liet twee. Het was een ramp voor Egypte en jaren zou het worden, eer dit verlies weer oorhellen hier weer. De koning liet onderzoek doen in het land van Gozen en het kwam uit zat Mozes en de Aaron zijn hierne. Nou wist er dan dat die God van het slavenvolk de macht hier om zijn volk te beschermen. Maar nog joegen net daar. Nooit liet het volk van Hebreeën uit Egypte gaan. Eén keer zou die God begrijpen dat er het dags niet winnen kon en zou hem maar reis litten. Maar de Heere joeg de strijd met de farao net op en kreeg zo lang zonder die plaag naar het land van Egypte gaan dat zijn volk in vrijheid gaan zou uit het land van slavernij. Op zijn bevel namen Mozes en Aaron Jiske uit de hoenen en smierten het voor farao's eigen omheeg. Dat het daar fijn stof waard, oer heel Egypte loon, en daar zwolmen om mensen en besten. Het waard zo slim, dat haast elk nien in Egypte zwolmen hier. Zelfs de tjoenders konen vanwege de zwolmen net van Mozes verschijnen. Maar hoe zwiert de pleeg ik weer? Nog liet de farao zijn slaven net vrij. En toen kwam er oer de vruchtbare Egypte 2 plagen, als slim als nog het 1 jeder west hier. Het wie winter, en op een vruchtbare land in de delta stier het winterkoorn al heeg, en in een ier en het vlaaks bloeide met dimmerse witte blomkes. Het weer een lust voor de eigen en het beloofde een rieke risping. In die tijd kwamen Mozes en Aaron weer bij de koning en kondigden de zonde plaag, een zware hagel aan. Wat dit keer, zeiden ze, zal de Heer al zijn plagen sturen ze als zware slagen, rjocht zijn jens grutske haat en zijn jens vijnden en zijn jens volk. Zo, zei de Heer, oors hier ik mijn honvel uitstutsen in die en die volk met de pest verdeelje. Maar daarvoor heb ik die sparren, dat ik die mijn kracht zien laten zoe, en dat mijn naam verkundigen worden mocht oer de hele ierde. Sjoch, morgen om deze tijd zal ik een zware hagel gaan, zo zwier als de net west had, zolang het Egypte besteed. Nou dan, heil je die vee en die vijnden in een hoes, want wat op het iepen veld is, die zal de hagel vallen en hij zal het besteren. En somber zie je de koning op een hege troon en riep lachte met zijn tjenners. Als er nou de minste weer en alle boogte van die strenge God, dan zouden geen rampen meer komen oor zijn loon. En in de maaltijd zouden de boeren de vruchten rispje en in de skworren brengen. Na al de skeer die de veepest bracht hier, kwam het haar en ta. Maar aan de orenkant, als het dat volk ging liet,
weer al zijn bouwslaven kwijt. Dan konden de grote bouwplannen net klaar. En zo de oude vrouw weten dat hij, farao, de strijd tegen de vreemde god verleend hier. Als de hagel kwam en het vlaak en het koren vernielde, dan zoen het eermen geen kleren haar en geen eten. Het wierp begrutelijk, maar het moest dan maar zo. Bij einsluiten weer de farao meer als Egypte en de koning meer als het slucht wij in een volk. Dat zo voel het besluit van de koning en de eigen hovelingen. Het volk van de Hebreeën kwam net vrij. De hagel mocht komen. En de oordeis op dezelfde tijd stier Mozes op het open veld en stiek de hoorn met de sterf omheeg naar de hemel. Voor dadelijks kwam uit de vierde kiem de donkere onwaarswolken omheeg. De blauwe loft werd zwart. En uit de legging in de wolken soezen de hageldel. Het kletteren over de huizen van de stad, over de skorren en de hutten. En onbarmhartig sloeg het deel op het koorn in de ier. En het bloeiende vlaaks op een keppel die het nog boeten wieren. En op de slaven die het werken op het loon. Het worden oeren onien. En als het even opjochte in een wetterige zinne blonk over het witte loon. Dan schouden wij naar je wolken voor het zwerk. En op het nij kletteren de buien. En onien wij. Rollen de tongen over de landen en in de skiere hagel flikker al honden vierlijocht. En dan weer, tussen de hagelbuien, rijnde het. Zo stjelpig als het alleen maar rijnen kan in het eerste. De oordeis werd nog net oer en beefjes zierten de boeren in huis en jerden uit kletteren van de buien. Ja, konen niet zien vanwege de tichte hagel. Maar jij wist een wel dat het koorn en het vlaaks voor goed vernield weer. En bitter dachten ze, wordt die grutske koning dan nooit wiezer? Weigert er alles eromheen, het volk en het loon en de risping van de maaitiet? Kamen dan nooit een einde aan al die rampen en aan de griemen van de goorden? Doet het zweer waar, maar net bekaam. En allemaal werd de zwier haar gevoel. Doe leerde farao, Mozes en Aaron komen en zei: Ik had dit keer zondigen. De Heere is rechtvaardig, maar ik en mijn volk, wij hebben schuld. Bid toch, staat de Heere. Daar hebben we nog genoeg tongen bij en haar geweest. Dan zal ik het volk loslitten en hoeg je hem net langer te blijven. Scherp zegt Mozes de koning aan. Zou duidelijk hier nog niet tevoren zijn schuld beleden. Maar efter zijn vrome gezicht zegt Mozes zijn valskheid. Ik zal bidden, zei er ernstig. Maar wat jou en jens vijanden onbelangt, ik weet dat je hem nog net vreesje voor het antwoord van de Heere. Doe, ging er en boeten de stad hever de hand naar de hemel. En bad voor de koning die het alweer zende op nijbedrag. De rijn en de hagel en het onweer haarden hoorden op. Maar op het veld lei het koorn vernield. En het kostbe vlaaks en op plakken onder de witte hagel leiden de meesken en de dieren deer. Maar de koning verhudde zijn het, hij en zijn hovelingen. Ons Safir van een beetje oor een keer verder. Ja, het volk is onderwijs. In alle drokte onderwijs naar bevrijding. En het geeft mij, ja, dalen, toppen en dalen. En dat is Jong Gerard Troost en meer andere vlieger oor onderweg.

Dat weer de Nederlandse band Half a Mile, maar het noemt Friend Till the End. En Twyla Paris zingt nou The Warrior is a Child.

Ja, dat is Twyla Paris, maar het noemen The Warrior is a Child. En Martijn Buwalda, hij zingt nou even zijn. Zo groot bent u.

Zo groot bent u, dat waard som trog Martijn Bewalda. En dat komt van CCD, hooggeëerd publiek. Ja, en dan had ik het laatste noemer in het eerste oor Gospel Time op de snijden met jou weer kleer te steken. Dat is Michael Larsen, Show Me The Way. We moeten even uit voor reclamejournaal, maar daarna ben ik weer met nog een heel oren, ja, eigenlijk nog 2 oren voor gospelmuziek en nog volle meer. Als je iets voor dit programma of dat stinkst, hey, dat is een heel mooi nummer, de hak wat mij, die wil ik wel eens een keer jaren of ik wil hem voor iemand draaien laten, stuur een mailtje naar gospeltime@rtvnof.nl. Show Me The Way, Michael Larsen. Graag ons straks.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Die autoschade laten maken? LalieteHaan.nl. Laliet met TH.

0: weer.
1: Wat een stoo, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
5: Herbergvoestrum.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
8: MincoBouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
0: Nou, bentjes, denk je wat aan je?
12: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
0: Schitterend.
13: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
0: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw maaltijdsdromen.
14: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
15: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
16: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
17: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haar strieten hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
18: Tromheesje maar in beheining.
19: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
17: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
20: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
21: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
20: Baarsmazitcomfort.nl.
22: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
23: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
24: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
25: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
26: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid door aanpassingen aan AOW, WW en WIA. Vakbonden weigeren in gesprek te gaan zolang minister Veilbrief zijn plannen niet intrekt. Werkgevers en werknemers voeren ondanks de spanningen wel onderhandelingen over mogelijke wijzigingen. Het conflict spitst zich toe op de verhoging van de pensioenleeftijd en de verkorting van de werkloosheidsuitkering. De tocht voor de slachtoffers van het verkeersongeval in Zeeland gaat vanavond door. De gemeente Terneuzen stelt dat de route nog moet worden bepaald. Het ongeluk gebeurde donderdag toen een auto inreed op fietsende kinderen van een schoolkamp. 4 personen, waaronder de directeur en 3 12-jarige kinderen, kwamen om het leven. Vanmorgen heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Wilgenbroek in Breda. De ontploffing veroorzaakte brand en beschadigde de gevel, voordeur en auto. De bewoners waren thuis en werden uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt brandstichting. Donderdag gebeurde een soortgelijk incident in dezelfde straat. De treinverbinding tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn is vandaag hervat na een grootschalige renovatie van ruim 10 maanden. Dit traject vormt een cruciale schakel binnen het Duitse spoornetwerk voor lange afstandstreinen. Voor reizigers uit Nederland biedt NS International diverse mogelijkheden om per trein naar deze twee steden te reizen. Het weer. Vanmiddag zijn er veel stapelwolken met felle opklaringen. Het blijft ook droog, behalve een lokale bui in het oosten. Met 16 tot 18 graden blijft het koel en waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En tot zover het nieuws.
1: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
2: en Opel.
3: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
1: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
5: en Opel.
6: Let je hem gaan, Friesen, Friesen, let je hem gaan.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
27: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
27: tdnoord.nl.
28: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
27: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
29: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
30: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
29: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
30: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
31: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
30: nofpc.nl.
29: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
32: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
25: Dit is RTV NOF.
33: My No Gospel.

Het is de feitele fictie ook teugen terug leef te hebben. Dat zong Ralf van Manen. Goeie met je, welkom. Fijn dat je van een beetje ook weer bij bent. Dat is het oudstemd, heeft op deze stuurder RTV NOF. Door jij naar gospel time, een programma boorden voor gospelmuziek. Actuele informatie en bemoedigende boodschap. En in dit uur heb ik natuurlijk een heel soort muziek. En ik heb weer het, een boekje vol bennenverhalen. Eigenlijk ben het verhalen van Ben, maar ik vind ze zelf ook heel leuk. Ik heb de stoer ook heel mooi vind voor de ouderen. Zit er gewoon heel herkenbare dingen in wet. Ik weer ontinken zet worden, wat van leren kennen. Dingen die het speurtje in zijn jonge leven belebd had. Nou, ik weer een verhaal van mijn naam en natuurlijk een soort muziek. Ik een liedje bemoediging. Nee, aan het ik weer een psalm. En natuurlijk een soort muziek. En ik ga maar verder. Ja, het is bijzonder genade wat we kregen hebben. Dat God zijn zoon van de joen had, dat we leven mij dankzij hem. Dankzij Yahushua, Jezus. En Gendro zongt over die bijzondere genade. Amazing Grace.

57. Een lied van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van Vernietig niet. Een waardevol lied dat hij schreef nadat hij voor Saul vluchtte in de grot. Wees mij nabij, o God, en geef mij uw genade. Mijn ziel vindt alleen maar bescherming bij u. Ik schuil in de schaduw onder uw vleugels tot het gevaar is geweken. Ik roep de Allerhoogste God aan, de God die mij bevrijden zal. Hij zal mij hulp sturen vanuit de hemel en mij verlossen. Hij zal de man die mij naar het leven staat tot een mikpunt van spot maken. God zal de waarheid aan het licht brengen en zijn goedheid en liefde tonen. Ik voel me als voor de leeuwen gegooid. Ik ben omringd door mensen die mijn bloed willen zien. Hun tanden zien eruit als speren en scherpe pijlen. Hun tong is een scherp zwaard. Laat uw grootheid zien tot boven de hemel, o God. Toon de gehele aarde uw geweldige majesteit. Ze hebben een val voor mij gezet om mijn leven te vangen. Ze hebben een kuil voor mij gegraven, maar zijn er zelf ingevallen. O mijn God, u stelt mij gerust. Mijn hart is weer tot kalmte gebracht. Ik zal liederen en psalmen voor u zingen. Word wakker, mijn ziel. Word wakker, harp en citer. Samen zullen wij de nieuwe dag tegemoet treden. Heren, ik zal u lof en eer brengen onder alle volken. De hele wereld zal mijn lofpsalmen horen tot uw eer. Uw goedheid en liefde zijn onmetelijk. Verder dan de hemel reiken zij. Uw trouw is niet te vatten. Die gaat verder dan de wolken, waar wij niet bij kunnen. Laat uw grootheid zien tot boven de hemel, o God. Toon de hele aarde uw geweldige majesteit.

Ja, dat wil ik als je promise, maar ik noem maar heer, ik prijs uw grote naam. En aan Poolstra zong nou de titelsong van de gelijknamige cd, Masterpiece of Mercy.

Poelstra met het nummer A Meister Pigs of Mercy. Dat titelsong van de gelijknamige cd. Ja, ik had van een beetje ik weer een boekje wat schreeuwen is terug Tony Hutter, mijn naam. Hoe een spin het leven van een man redde. Dat is een boekje vol verhalen, oerspeutjes voor bijen. Maar ik, als het ouder bent, is het gewoon heel leuk. Tenminste, ik vind ze wel heel leuk. En ik hoop, ja, dat is toen ik wat doen hast. Van een beetje heb ik gekozen voor het verhaal Lees alleen goede boeken. En ik beschik je het in het Fries te vertellen. Er staat eerst een bibeltekst boven. Dat is uit Filippenzen 4 vers 8. Filippenzen 4 vers 8. En dat lees ik even uit de Frieske Bijbel. En er staat het volgende. Bij eindsluiten, broeren, al wat wier is, al wat eerbaar is, wat recht is, wat rein is, wat leeflijk is, wat een goede klank had, alles wat deugd je het en lof het je het, jou daar je omdenken aan. Filippenzen 4 vers 8. Bij eindbesluiten, broeren. En dat geldt natuurlijk echt voor zussen. Al wat wier is, al wat eerbaar is, wat recht is, wat rein is, wat leeflijk is, wat een goede klank had, alles wat deugd je het en lof het je het, jou daar je omdenken aan. En dan even zien wat speurtje die mij beleefd had. Ja, hoorst u van lezen? Charles Spurgeon, wie er al heel jong gek op. Hij mocht heel graag lezen. Ik doe er nog een lieds jonkje weer. Als ben wende hij een aantal jaren bij zijn paken en beppe. Bij zijn paken James en beppe Sarah in een pastorie van Stemborn. Een van de kamers in dat huis wie lieds en donker. Kees de reden hoe dat kwam? Ja, dat kwam omdat ik geen ruten in zie. En daar weer een heel speciale reden voor. In die tijd moest mensen belasting betalen voor elk rut van hun hoers. Dus, om zo meer mogelijk belasting te hoeven betalen, lieten ze zo volle mogelijk ruten dichtmetselen. Let maar eens goed op als toen een heel oud hoersje en zeg dan maar. En zeg maar als het van die dicht gemetselde ruten vinden kiest. Ja, en in dat tjustere vertrek bewaarde James Spurgeon een heel soort van zijn boeken. Vooral hele grote boeken die het schreeuwen wienen voor de Sahiten, die het schreeuwen wienen terug de Sahiten Puritijnen. Dat wienen christenen die het lang voor de Charles Spurgeon in Engeland wienen. Ze houden een heel soort van de Bijbel, die Puritijnen. En Charles vond het heerlijk in die tjustere kamer met al die boeken. En sommigen weer een zankrut en zwier, dat er ze maar amper optillen koe. Soms sjouwde hij er een naar een oren kamer, werd er bij het licht van het vuur langs zitten lezen. Zo leest Charles Spurgeon het boek Robinson Crusoe van Daniel Defoe. En de Christenreis van John Bunyan. En ik, het boek der Matelaren, dat weer schreeuwen terug Foxen. Op een dag lezen een boek dat net uit de pastorie van Stemborn kwam. Hij hier het leent van een vreun. Het heette Spaanse stierengevechten. Doet zijn heite mem, John en Elisa erachter kwamen dat er dat lezen hier, bestrafte ze hem omdat het geen goed boek weer. Het ging over allerlei wreedheden die in stieren gevechten. En net zo lang later, daarna, nadat hij dat lezen, hier zei Spurgeon in een van zijn zussen, ze hier een grut gelijk dat ze me straf joegen. Want ik zou al blij wezen als ik maar de helft van wat ik in dat boek lezen had vergeten koe. Het lukt me gewoon niet. Het bleef in mijn gedachten plakken als liem. Slechte boeken binnen een ramp. En Charles Higgelik. Slechte boeken binnen een ramp. Want het is haast onmogelijk om sommige dingen die we lezen ooit nog weer te vergeten. En daarom
vindt Charles Spurgeon dat we ook goede boeken lezen en vooral de Bijbel. En dat is verreweg het mooiste boek. Kun je bijvoorbeeld in lezen, werden onze gedachten op met een rjochtje. En dan komen we bij Filippenzen 4 vers 4, ik zal het nog een keer lezen. Het staat in het Nieuwe Testament, Filippenzen 4 vers 4. Er staat bij eindbesluiten, broeren en zussen, of het wier is, of het eerbaar is, wat rjocht is, wat rein is, wat leeflijk is en wat een goede klank had, alles wat deugd je het en lof het in het, jou daar je om te denken aan. Want Safir, van een beetje het verhaal over Spurgeon in zijn jonge jaren. Ik dacht dan is het volgende noemen wel mooi wat er achteraan komt. Het werd zong door de Left and Right Ministries. Be careful, denk er goed om.

Ja, dat zijn de left en right mysteries, maar het noemer be careful. Denk er goed om. Wik net hou naar rechts en naar links. Follow het paard wat God is wist. En ik heb het volgende noemer eigenlijk ek oor. Dat wordt zong door Trinity. En het is brood van het leven.

Ja, dat is je Trinity mij het noemen brood van het leven. En jouw Mijnsma zongt nou The Lord is Coming Back. Dat is een nummer van zijn cd Coming Soon.

Ja, dat wie Jan Meinsma mij het noemen, The Lord is Coming Back. Ja, en eigenlijk als ik goed oplet had, wat er ik gewoon het eerste gebod in zong heb. De Heer je God lief, met heel je hart, met heel je ziel. Ja, het eerste gebod. God lief, daar begint alles mee. The Lord is Coming Back. Jan Meinsma weer dat, van de CD Coming Soon. Gospelgroep Amphora Jongen nou, leef uit het licht.

Dat weer gospelgroep Amphora. Met het nummer Leef uit het licht. Dan heb ik nu een nummer klaarzet van CD Praise Worship. De CD Amazing Love. Met worship leader Graham Kendrick. Ik heb gekozen het nummer Only by Grace. Alleen nog maar troch genade.

Only by Grace. Praise and Worship by Graham Kendrick. Ja, en dan zit het einde van dit tweede uur gospeltime op het snijden met je er ook al bijna weer op. Maar niet getreurd. Ik ben er straks nog aan het horen naar reclame en journaal. Ja, en ik kan een nummer opzetten. Dat zeg ik bij een vriendin op een app. Los kom ik dan. Dat vond ik wel een mooie om mij uit te sluiten. En dat is het nummer Shall We Gather at the River. Het wordt live song toch Buddy Green. Daarmee sluit ik dit oren uit. Na je reclame is journaal binnengewerkt, maar nog een hele oren vol muziek. Hast u iets voor dit programma of een nummer was het echt mooi vindt? Stuur een mailtje naar gospeltime@rtvnof.nl. Ik zou zeggen, graag ons straks.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
3: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
2: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
1: Schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Lalietehaan. Laliet met TH.

0: Hot in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
5: herbergvoestrum.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
9: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
8: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
10: Mij Toeke Camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Nou, bentjes, de keer wat dan, je?
12: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
11: Schitterend.
13: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
11: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
14: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
15: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
16: De pannenkoektrein!
17: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
16: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
18: Bakken? Zullen we even op een stoel?
19: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
18: Baasmazitcomfort.nl.
20: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
21: Ja, echt maatwerk!
22: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
23: SGmaatwerk.nl.
24: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het hier op Fjouwer Oeren.
25: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
26: Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Uit een eerste exit poll blijkt dat een meerderheid van Zwitsers tegen een maximum van 10 miljoen inwoners heeft gestemd. 55% stemde tegen en 45% stemde voor. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische partij Swiss People's Party, die de bevolkingsgroei door immigratie wil beperken vanwege druk op infrastructuur en woningmarkt. Door een brand in een transformatorstation aan de Slinge in Rotterdam zitten bijna 20.000 woningen en winkels in Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing duurt vermoedelijk tot 1 uur of 4. Trams rijden beperkt, verkeerslichten werken deels niet en sommige winkels zijn gesloten. Monteurs werken aan herstel en bewoners wordt gevraagd om alleen bij noodmobiel te bellen. De Portugese WK-selectie draagt een speciaal polsbandje ter nagedachtenis aan de overleden ploeggenoot Diego Jota. Op het groen-rode bandje staan zijn naam en die van de 26 geselecteerde spelers. Jota kwam in juli vorig jaar op 28-jarige leeftijd om bij een auto-ongeluk in Spanje samen met zijn broer André Silva. De spelers besloten gezamenlijk het door premier Louis Montenegro aangeboden bandje te dragen. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het zo'n 18 à 19 graden met veel bewolking en af en toe een beetje zon. Ook in de avond is het overwegend bewolkt en neemt de kans op regen toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. En tot zover het nieuws.
27: Hey,
0: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt met hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
6: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
27: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
6: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je het.
4: tdnoord.nl
5: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
7: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
8: Wij onderhouden
9: en verkopen
8: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
7: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
10: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
11: Oeh.
10: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
11: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
10: Raadsma?
11: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
12: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
7: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
9: in Ford
8: en Opel.
13: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
14: Dit is RTV NOF.
15: My No Gospel.

Ja, dat weer in de Continentals, mij het noemen You Raise Me Up. Goeie met je. Doe Jesnij Gospel Time, een programma Borden voor Gospelmuziek, actuele informatie en een bemoedigende boodschap. En mijn naam is Tjerkje Broersma. Ik ben er alle snijden meetjes van 12 tot 4 voeren, live vanuit de studio hier in de Westerijn op RTV NOF. Ja, en ik vind het mooi dat ze nou ook weer afstemt hast op deze stuurder. En ik hoop er een mooi oren van te maken. Wat ken ik dan dit oren? Nou, ik zeg nog even wat er in de agenda zit. Ik heb nice, hoe is volgde broers en zussen. En ik heb ook weer een lidse bemoediging, mijn naam. En natuurlijk een soort muziek. En dan ken ik eerst gauw maar verder. Ralf Vermanen, hij zongt Halleluja. En dat komt van een cd uit de serie Opwekking voor Jongeren.

Ja, dat is weer Ralph Manen, maar het nummer Halleluja. Your Love Makes Me Sing. Gospelkoor de Lightning Stars, het Ure Terp Session en al. Adem in mijn leven.

Dat we je gospel op de leiding staat het uren tijd, maar het nummer adem in mijn leven. Ja, ik werd een gedicht, mijn naam van een beetje, van Sietse Werkman. Uit zijn boek Over geloofsgenade, schoonheid en verwondering. En ik heb gekozen voor het gedicht Houtgreep. En ik zeg even, het is kreun onder een hoorn van Psalm 54. En dan de versen 3 en 4. En die lees ik even uit de Friese Bijbel. Psalm 54, vers 3 en 15. Want het is geen vijand die mij beskimt. Dat heb ik nog verneren ken. Het is net mijn hater die tegen mij opspat. Daar wie ik wel voor onder kon gaan. Nee, dat is het, mijn gelikens, mijn vreun en mijn goorkunde. Houtgreep. God houdt mij in zijn greep, ik kan geen kant meer uit. Zijn kruisdood greep me aan en nagelde me vast. Hij hing me op, klemde me vast, kleedde me uit en liet me hangen. Mijn tegenstander was niemand van buitenaf, maar iemand zoals ik, die mij vertrouwen had. Ik wil dit kruis niet dragen, u droeg het toch voor mij? Ik zou toch in vrijheid leven, uw houtgreep doet me pijn. Bewegingloos keek hij me aan, gebonden door mijn schuld. Gebroken deelde hij zijn liefde aan mij mee. Met uitgestrekte armen trok hij me naar zich toe, bedekte door zijn naaktheid de schaamte van mijn schuld. Houd me toch vast, Heer, in uw houtgreep ben ik voor altijd veilig en verlost. Kees Kraai nooit jongt nou, ja, een noemer, het is kreun. Hij had het tegeren met Martijn Bewalders kreun. Het noemer, Who Will Not Bring Glory, Great and Marvelous.

Ja, dat vind je zo'n return, maar het noemer ik mis je. Nou, ik denk dat we dit alle jaar wel eens ervaren. En dan is het toch goed om even te beseffen van, hé, we hebben om te komen bij hem. Ja, het is tijd voor Nijzoris vervolgde broers en zussen. En van een beetje haak ik even een oorberichtje. Want er ben een hele grote mensen binnenwander kwam om te bidden in de nacht van gebed. Vele duizenden bidders dit jaar. De jonge en nacht van vreed 5 op zaterdag 6 juni waar de hemel bestwarmen mij wel duizenden gebeden voor uw vervolgde broers en zussen. Van Appingedam tot Kortrijk, van Den Helder tot Heerlen. Op meer dan 300 plakken in uw zoon kamen christenen vanuit allerhande kerken en gemeentes bij elkaar om te bidden voor de vervolgde gemeente. En de jongen waren er op een heel soort plakken terug mensen ek thuis hier gewoon om mij dienen. Directeur Mark de Graaf van Open Doors je dankbaar waarom op een hele drukke mei maand. Ik mocht zelf spreken in Wilnis en Aalsmeer tijdens de nacht van gebed. Toen ik op mijn eerste plak aankwam, waren de vier mensen. Ja, en dan is het heel mooi om te mij vertellen dat op meer dan 300 plakken in uw loon, Vlaanderen en ik nog verder voor het christenen keer komen om vurig te bidden voor de vervolgde gemeente. En het bleef net bij deze vier mensen. Orden sloten zich erbij aan en zag je dat op een heel soort plakken terug de nacht heen, vertelt de directeur Mark de Graaf. Een week eerder vond er in meer dan 200 kerken de snij voor de vervolgde kerkenplak. En we mochten ook meer dan 100 spreekbeurten verzwargen tijdens deze snij voor de vervolgde kerken en de nacht van gebed. En de directeur zei, het rekent me als ik bedenk hoe soort mensen nou ik weer rekken binnen terug de verhalen van hun vervolgde broers en zussen en daarvoor in actie komen. Gebed maakt het verschil in de levens van vervolgde broers en zussen. En we jou dit ek terug aan onze veldcollega's. Zo bleven we mijn wanden verboen en weten is vervolgde broers en zussen ek dat ze nooit vergeten worden. Want zo vier het nijs van Open Doors oor is broers en zussen. Ja, en gebed is gewoon heel belangrijk. Ik zou ze blijven bidden voor ja, mensen die vervolgd worden, maar ik voor de mensen gewoon dicht om die heen. Gewoon dichtbij de familie, op het werk. Wees maar best. Voor uw longen, voor uw ja, dwarpen in deze omjouwing. Beter ik voor. Ik geef het volgende lied ek hoor. Het wordt zong terug Oslo Gospel Choir. Prayer for the City.

Dat via het Oslo Gospel Choir mij het noemen Prayer for the City, gebed voor de stad of voor het dorp, ken je direct van meidje. Dan heb ik nou een nummer van een oudere cd van Shem. Even zien, de cd is er meer. Het is al een oudje, maar dat is ook wel eens leuk om daar weer nummers van te draaien, dacht ik. Ik ga kozen voor het nummer Liefde van Shem van de cd Is Er Meer.

Dat weer een nummer van de CD Is er meer van Shem. Dat weer het nummer Liefde. Dan kreeg ik een agendapunt binnen wat ik even meeneem van een beetje. Dan heb ik het over een simmerconferentie van de Bijbelse Bron. Het thema is Kies voor de Bron van Leven. Die wordt houden van 26 tot en met 28 juni. De Bijbelse Bron die organiseert prachtige conferenties en ontmoetingsdagen. Door het organiseren van deze dagen willen ze de gemeente van de Heer Jezus bemoedigen en helpen om vers te blijven houden onder principes die dus onrecht worden vanuit de Bijbel. In een wereld die het in verwarring is, maar je wou qua bemoedigen en wijzen op onze verlosser, Jezus Christus. Hij is de wij, de weerheid en het leven. Dat doet dus de Bijbelse Bron. De keerkomsten binnen afzonderlijk te beziekje of in hun geheel. En de conferentie die begint op vrijdag 26 juni. En dwarre tot en met snijn 28 juni. En wat kan je verwachten? Nou, inspirerende sprekers. Geert van der Woude, Jacob Volkerts, Kees van Helden, Marieke van Kapellen en Frans van Herwijnen delen waardevolle inzichten en ervaringen. Dan zijn er boeiende lezingen. Het thema is Kies Leven. Indrukwekkende film, Een Plant. Dan is er meer skip en ontmoeting. Verbindt die mij oren leeuwigen tijdens de maaltijden en de lezingen. En kerst een prachtige locatie verwachten. Geniet van de gastvrijheid van de christelijke camping De Houtwiel in het mooie Friesland. En daar kerst ook een nachtje in rust en roemte. Even Shen. De camping leidt midden in het Nationaal Landschap Noordelijke Frieske Woorden en grenst direct aan het unieke natuurgebied De Houtwiel. Ja, als nou het hele weekend komt kamperen of als dijkgeest, ons coast, doe best welkom om te geren, mij us te leren te jongen en te bidden. En doe kist je goed dan aanmelden via de website bijbelsebron.nl/events-zomerconferentie. Bijbelsebron.nl. En dan gaat om de conferentie Kies voor Leven. En dan kist ik op de site kist ik nog volle meer items vinden waar werd ze mee bezig binnen. Maar dit is even over de conferentie. Liefde wie het vorige noemen, ik ga nou een noemen kleerzet van de allereerste CD uit de serie Opwekking voor Jongeren, de CD Live. Ik heb gekozen voor het nummer More Love, More Power.

Ja, Gospel Time, het is 14 juni. Zit er alweer op. Het laatste nummer zit alweer klaar. En dan moet ik afscheid nemen. Straks reclame is je nou, maar daarna is er even zien. Geloven en beleven. Harry Nienhuis neemt het van mij oor met zijn programma Geloven en Beleven. Want zij is oren. En van zij is tot zo'n oren is hij de mijn programma Woordklanken. En daarna met een café tot Njoggen Oren met Jitse Schregades. Ja, en orenwieken snijden met je. Hoop ik er om 2 uur weer te wezen. Maar je naar het sturing van Gospel Time. Hast u iets voor dit programma? Stuur een mailtje naar gospeltime@rtvnof.nl. En hast een mooie noemen, dat stinkt. Nou, dat wil ik ook wel eens jaren. Daar hak wat mij. Dat kist ik terugsturen naar gospeltime@rtvnof.nl. En ja, dan is het mooi als er even bij zit. Waarom als het graag jaren worst of van waar. Ja, ik vond het fijn dat ze er van een beetje bij weer is. En ik hoop natuurlijk dat ze de orenwieken ook weer bij bent. Ik wens je daar nog God zegen voor de komende dag, voor de komende weken. En ik zou zeggen, graag ont orenwieken.

0: programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
2: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede aanslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
1: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
3: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Minkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
9: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
10: Zo, dat ziet er gaaf uit.
9: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
11: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
9: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
13: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
15: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
16: Peppe. Maak ik bij Beb op de stoel?
17: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
16: BaarsmaZitcomfort.nl.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
19: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
20: Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten en Iran lijken dichtbij een akkoord om maandenlange spanningen en conflicten te beëindigen, maar onduidelijk is wanneer de overeenkomst wordt ondertekend. Het concept voorziet onder meer in heropening van de straat van Hormuz, vrijgave van bevroren Iraanse tegoeden en versoepeling van oliesancties. Iran blijft echter terughoudend en binnen het land bestaat weerstand tegen de voorgestelde afspraken. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Uit een eerste exit poll blijkt dat een meerderheid van Zwitsers tegen een maximum van 10 miljoen inwoners heeft gestemd. 55% stemde tegen en 45% stemde voor. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische partij Swiss People's Party, die de bevolkingsgroei door immigratie wil beperken vanwege druk op infrastructuur en woningmarkt. Dan nog het weer. Vanmiddag wordt het zo'n 18 à 19 graden met veel bewolking en af en toe een beetje zon. Ook in de avond is het overwegend bewolkt en neemt de kans op regen toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden en er staat een matige zuidwestelijke wind. En tot zover het nieuws.
8: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
21: It's getting hot in here.
22: Wat een stoel, jong.
21: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
22: Oh?
21: Ja, van het gas.
23: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
21: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
23: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
25: Let jim gaan, Friesen, let jim gaan.
26: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
27: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
26: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
27: tdnoord.nl.
28: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
26: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
27: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
29: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
30: Nou, bentjes, denk je wat dan, je?
31: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
30: Schitterend!
32: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
30: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdremen.
33: De pannenkoektrein!
34: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
33: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
35: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
36: Ja, echt maatwerk.
37: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
38: SGmaatwerk.nl.
19: Dit is RTV NOF.
39: Mijn no, geloven en beleven.

0: Goedemiddag, Harkers. Welkom in Geloven en Beleven. Van een beetje gaat Dirk Verbeek weer verder met zijn Bijbelstudies.
1: Goedemiddag, luisteraars. Allee weer van harte welkom bij de Bijbelstudie over de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. Het is goed, het laatste hoofdstuk wat we behandelen. Ik ga even nice doen, maar ik ben in 24, op 24 oktober 2024 begon met deze studie over de beide brieven van Paulus aan de Korintiërs. Er stond ik een ontzettend prutte in en ja, we mochten er ook weer een ontzettend prutte van leren. Wat er al hierin stond en hoe we het ook betrekken kunnen op de gemeente van nou. Maar vanmiddag dus het laatste hoofdstuk. En ik weet net of we de tijd maar vol krijgen. Als we de tijd net vol krijgen, dan wil ik beginnen met een volgende studie. En ik weet niet hoe lang het hier wordt, maar dat gaat over Israëls terugkeer en herstel. Een interessant onderwerp. Maar we beginnen eerst bij hoofdstuk 3. Ik ga weer vers voor vers er balans, staat je voor mij wend binnen. In het vorige gedeelte had Paulus zei van, ik ben bang dat ik, als ik voor de tweede keer kom, dat ik hem net ontreffen zal, wat ik graag wil. Er is nog heel wat in de gemeente onhoorn. Er is ruzie, er is jaloersheid, binnen woede uitbarstingen, er is egoïsme, men spreekt kwee van elkaar, er is wanorde en ik hoererij wat er bedreun. Dus het is net wat Paulus voor eigen had. En Paulus is er echt net trots op. En ja, hij hield ze graag oors voorsteld. In 2 Korinthe 11 vers 12 staat er van, want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man, om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. Dat wie Paulus zijn doel. Om de gemeente voor Christus te stellen als een reine maagd. En Paulus zei hetzelfde eigenlijk in Efeze 5. En ik lees dat even voor. Vanaf vers 24. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Dus hoe ik de Heer Jezus dat de gemeente zien bruid vormstieën. En we mogen ook weten dat die bruid, ja, wij binnen de bruid hier van Christus. Maar we mogen ook zien waar het Christus is in dit leven. En dat is ook ontzettend belangrijk. In Efeze 3, vers 10, dus dit. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend zou worden, gemaakt zou worden. Volgens het eeuwige voornemen dat hij heeft gemaakt in Christus Jezus, onze Heere. Dus dat de gemeente van Christus ook de veelvuldige wijsheid van God bekend maken. Dus dat er wat van u de gemeente van Christus zit. Nou, een gemeente dat nog ruzie is, dat jaloersheid is, dat wanorde en laster is en dat nog hoererij voorkomt, is net een gemeente die ja, dat mensen van ongeveer zeggen, wauw, wat een gemeente, wat een voorbeeld van de mensen in de wereld. Wat, dan is het een slecht getuigenis van de gemeente. Paulus die wil dus voor de derde keer komen. Hij zegt, dit is de derde keer dat ik naar u toe kom. In de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak vaststaan. Dus Paulus wil eigenlijk zeggen van, als er 12 treien getuigen binnen, dan staat de zaak vast. Dat is een tekst uit nummer 34 vers 30. Maar hij bedoelt ermee van, ik had dan treien geweest en treien keer is scheepsrucht. Dan staat de zaak definitief vast. Dan is er dus niks verloren. Ik heb het al eerder gezegd en ik zeg het nu vooraf, net als toen ik voor de tweede keer bij u was en ik schrijf het nu terwijl ik afwezig ben aan hen die vroeger gezondigd hebben en aan alle anderen, ik zal hen, als ik opnieuw kom, hen niet sparen. Paulus die sparret de gemeente net, hij had die gemeente net veroordeeld, als hij komt, net voor oor is als hij daar voor de derde keer heen gaat, dan zullen hun dus streng behandelen. En dan zullen ook maar de kracht van Christus spreken in de gemeente. Hij zal krijgt ze als er ook al een jeder in de gemeente die hij had toen in 1 Korinthe 5, dat staat van dat een zoon met de mem van zijn heid hoererij pleegt. En Paulus is daar net aanwezig, maar hij zei: ik zet deze man, deze jongen zet ik uit de gemeente. Ik jou hem oer on Satan. Dus hij treedt er heel ernstig op. En Paulus had al vaker optreden in de gemeente. In 1 Korinthe 11, bij het avondmaal. Ik zet het even op te zieken. Bij het avondmaal hiet het dus echt net goed. Er is wanorde bij het avondmaal. En ja, zo moet het net wezen. Er zit in hoofdstuk 11 vers 21, want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren als zijn eigen avondmaal. En dan heeft de ene honger, terwijl de andere dronken is. Dus het zit er verkeerd. En dan staat er in vers 30, daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Dus er zijn een heleboel mensen zwak en ziek en die sterren in de gemeente. En dat is een oordeel van God wat over die gemeente komt. Er zijn nog meer voorbeelden. Werd Paulus of werd Petrus dus werd er ook, streng optreden waar in de gemeente. En je weet het geval al je wel van Ananias en Safira. Dat Ananias en Safira een eigendom verkochten, maar dat ze een deel van de opbrengst achterhouden. En eerst kwam Ananias bij Petrus en hij zei Sarza, maar Ananias voelde DL en letter ek Safira. Zo kunnen we ook lezen in Openbaringen dat de Heer Jezus tussen de kandelaren wandelt, dat de Heer Jezus dus in de gemeente wandelt en zei van dit doe je hem goed in de gemeente en dit doe je hem fout in de gemeente. Nou en dan is er bijvoorbeeld in de gemeente van Thyatira, daar is de zekere Isabel. Dat de Heer Jezus zegt, maar ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Isabel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. Dus eigenlijk de leer van Biliam om het volk hoererij bedrijven te litten en dat ze weer de afgoden achterna gingen die afgodenoffers eten. En de gemeente liet het gewoon gebeuren. De gemeente treedt daar dus net op. En dat is echt wat de Heere Tjinnen had. Dat de gemeente net optreedt. En hij zei, ik heb haar tijd gegeven. Omdat ze zich van de hoererij zou bekeren. Maar ze heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed. Met hen die overspel met haar plegen. In grote verdrukking. Als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten. Dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u geven. Een ieder naar uw werken. Dus de Heer Jezus die treedt wel degelijk op in de gemeenten. Hij liet dit net gebeuren. Hij werpt die vrouw Isabel en diegene die het overspel mocht herplegen, werpt het te bed. Dus ze worden ziek, denk ik, als zij zich net bekeren. En de ben, die zal er ombrengen. Wat een radicaal optreden van de Heer Jezus hier in Openbaringen 2 en 3. En zo zal Paulus dus streng optreden in die gemeente van Korinthe als ze zich net bekeren. Hij zal er dus mensen uit de gemeente zetten. En hij zal misschien ook wat zijn onder de tucht stellen. Dus zeggen we hier naar die in de kerk en dat zulke ding. Ja, er is afvallen in een hoorn, in bepaalde kerken. En men doet er eigenlijk niks aan. Er is geen tucht meer, er wordt net meer optreden. En dan denk de gemeente moet onberispelijk van Christus wezen. Maar lezen we de Bijbel nou wel? Dat God heilig is en dat de gemeente echt heilig wezen moet. En dat alles in de gemeente overeenkomstig is. Maar de heiligheid van God, dat er gehoorzaamheid in de gemeente is. Dat is zo belangrijk. Maar misschien denken we alle je wel van, God is liefde en die goede God en het komt alle je wel goed. Maar de Heer Jezus wandelt dus tussen de kandelaren in de gemeenten. En hij treedt op. Paulus treedt op. En het is ook een taak van de voorgangers en de oudsten of de orderen de oudsten in de gemeente om op te treden tegen verkeerde praktijken in de gemeente. Want je wil de gemeente zuiver houden. Dat is ontzettend belangrijk. Paulus zal hem dus net op nijs parry. Hij zei: u zoekt immers een bewijs dat Christus in mij spreekt. Nou, dan zal er het bewijs leveren dat Christus wel degelijk in hem spreekt. Dan zal er, hij treedt op overeenkomstig de volmacht die de Heer mij gegeven heeft. Dus dan zal er in de naam van Christus zal er optreden. Zoals Jochus aan Paulus als een zwak iemand. Ach, het is Paulus, maar hij stelt met volle voor. Hij kan net goed praten en het is een zwak mondje. En, maar hij zei, dan zal hem zien wat de kracht van Christus doet. Die ten opzichte van u niet zwak is, maar die krachtig is onder u. Christus is net zwak. Christus die is krachtig onder u, zei Paulus. Want hoewel hij gekruisigd is door zwakheid, dus hij werd als een lam ter slachting geleid, staat er in de Bijbel, hij deed zijn mond niet open, leeft hij toch door de kracht van God. God had hem door zijn kracht opstien litten u te deer. Hij had de deer overwonnen. En hij troont in de hemel onder rechterhand van de heid. Wat er zit, wat er alle heerschappij en macht kregen had. En dan zei Paulus, ook wij zijn immers zwak in hem. Paulus die, ja, die wil liever niks boos dan zeggen van wij zijn zwak. Want wij zijn bijvoorbeeld een aarden vat, zei Paulus in 2 Korinthe 4. Een vat die niks voorstelt. Maar in ons zit de heerlijkheid van Christus. Paulus zwak, maar trots in zwakheid schijnt ook de heerlijkheid van Christus naar boeten. Maar hij zei, ook wij zullen met hem leven door de kracht van God. Ook wij zullen straks opstaan uit het Heer en wij zullen met hem leven. En dan zei er in vers 5, onderzoek uzelf. Of u in het geloof bent, beproef uzelf. Hij roept de mensen op om dat ze hunzelf maar eens onderzoekje zullen. Nou, is als je jezelf onderzoekje en je leest die dingen bij Jedel, staat in hoofdstuk 12 vers 20 en 21 stenen, dat je leven in ruzies, dat je jaloers bent, dat je woede uitbarstingen haalt, dat er egoïsme in die zit, als de Heer Jezus werkelijk in die is, dat de Heilige Geest werkelijk in die is, dan klaagt het in geweten. Dan liet de Heilige Geest heel duidelijk weten van, jongens, dit klopt net. Dit is net goed hoe ik leef. Als dit in de gemeente aanwezig is, dan weet je van, nee, dit is net de gemeente van Christus, zoals Christus het bedoeld had. Zoals Paulus het bedoeld had. Hij zou het onderzoeken zelf of je in het geloof bent. Het geloof, wel eigenlijk zeggen ze de geloofsleer. Als er staat van geloof, alleen een geloof zonder het lidwoord het, dan is het over geloofsvertrouwen op de Heer. Maar als er een lidwoord voor staat, dan gaat het om de leer. Nu gaat Paulus net eerst zeker om die geloofsleer, maar hoe het hun levenspraktijk is, als die overeenstemming is met hun geloof. Klopt het mijn leven, de praktijk van mijn leven, klopt het de praktijk van jouw leven, maar het geloof wat jou in de Heer Jezus Christus. Heb je dezelfde gezindheid als Christus? Of, ja, liet ik heel wat oorsien naar een oorta. Hij zei, of weet u niet van uzelf dat Christus, Jezus Christus in u is? Weet u dat niet van uzelf? Nou, ik denk dat we het wel heel goed weten kennen als de Heer Jezus Christus in u is. Ik had de vorige keer ook al oplezen in Johannes 14, dat al wij van God horen, van de Heer Jezus horen, dan komt de Heid en de Zoon, de Heer Jezus, in u wenen en ik de Heilige Geest. Dat weten we zeker. En ja, we zullen het ook om de vruchten. Om de vruchten kent men de boom. Dus de vrucht van de geest, dat er liefde, trouw, langmoedigheid, zelfbeheersing en die dingen is. Dat zijn vruchten van de geest. Maar als er jaloezie en ruzie en egoïsme is, ja, dat zijn geen vruchten van de geest. Dat klopt het net. Absoluut net. En ik zie je even naar een tekst in Romeinen 8. Romeinen 8. Er staat in vers 16, de geest zelf, de heilige geest zelf, getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus de heilige geest is in ons, of we Christus kennen, of we leven in de Heer Jezus. En die getuigt met onze geest, dus onze geest en zijn geest, dat getuigt van, ja maar wij zijn ben van de Heer. Je weet er van jezelf dat je een ben van de huid binnen. Dat zit gewoon in je. En je zorgt ook dat je deze dingen haten gaat, die Paulus hier opneemt. Die egoïsme, dat kwaadsprekerij en laster. Je haten de zonde als christen. Je wollen net dat dat aanwezig is. Nee, je wollen een reine maagd van Christus wezen. Of moet het zijn dat u op enige wijze verwerpelijk bent. Dus als Christus net in jou is, dan bist u verwerpelijk. Dan jest u net bij, dan bist u net red. Dat zou triest wezen. Ik hoop echter dat u zult inzien dat wij niet verwerpelijk zijn, zoals Paulus. Nou, als ik goed naar Paulus zeggen, zou Paulus aanwezen. Ja, de schijnapostelen wie daar in die gemeente, die leunen ze. Maar Paulus had ze aanwezen. Maar als ze goed naar Paulus zeggen, dan zeggen ze dat Paulus leeft in overeenstemming met de wil van Christus. De oren, de schijnapostelen net. Dus Paulus is net verwerpelijk. En ze kennen action om Paulus. Paulus had de gemeente zelf sticht. Dus Paulus is net verwerpelijk. Paulus had de volmacht van de Heer Jezus Christus om de gemeente op te bouwen. En ik bid tot God dat u geen kwaad doet. Dus Paulus bidt voor de gemeente. Wat is dat ontzettend belangrijk, dat er voor de gemeente bidden wordt, dat de mensen in de gemeente geen kwaad doen. Dat God werkt in de Heilige Geest, door de Heilige Geest in de harten van de mensen. Dat ze op zich gaan, dat ze verlangen om de wil van God te doen, om God te behagen. Dat is zo belangrijk. Zit in Colossenzen hoofdstuk 1, om God te behagen. Dat de gemeente geen kwaad doet. Dus we kunnen van alles uw gemeente vertellen, maar bidden we echt voor de gemeente om u zinnen. Dat ze geen kwaad doen, of in uw eigen gemeente. Niet omdat wij beproefd blijken te zijn. Dus het gaat net om Paulus, dat die beproefd worden moet of Paulus wel werkelijk in het geloof is. Maar op dat blijken dat u het goede doet. Deed je de Paulus om, dat de gemeente het goede doet. Ook al lijken wij dan verwerpelijk. Nou, als ben wij dan echt maar verwerpelijk, als stonden we er echt maar povertjes op, zei Paulus. Als jim gedrag in de gemeente dan maar heel goed is. Want wij kunnen niets doen tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid. Nee, Paulus kan niks in de waarheid doen. Hij kan net maar de waarheid een loopker in. Hij kan er de gek net maar aan. Hij kan er net in ingaan. Ach, het valt al je wel wat aan, zou het juurt naar die meisje wel zeggen. Ach, het komt wel goed in de gemeente en het valt al je wel wat aan. Nee, zegt Paulus, het gaat om de waarheid. Christus is de waarheid. En de waarheid moet in de gemeente wezen. En die het gehoorzaamheid te wezen om de waarheid. En dan gaat het net alleen om de leer. Om de geloofsleer dus. Maar ook om het geloven. Die twee jaren bij elkaar. Als je net leeuwen en je haar wil de leer. Ja, dan komt dat ook niet goed. Dan wordt het wettisch. Dan geloof je, vertrouw je net op de Heer Jezus. Die twee jaren bij elkaar. Maar hij zei, wij kunnen wel wat doen voor de waarheid. Dus hij kan, het gaat hem om het evangelie. Hij kan de waarheid, terug de waarheid kan hij goed handelen in de gemeente. Hij kan het evangelie brengen. Hij kan de waarheid brengen. Hij kan ervoor getuigen. Dus hij kan wel wat voor de waarheid doen. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en u sterk bent. Dus Paulus is blied. Hij verblijdt hem erom dat hij zwak is. Want dan wordt Christus openbaar in zijn leven. Aan de vorige keer in Sjoen. Maar hij zei u sterk bent. Dat ze sterk worden in het geloof. Krachtig worden. En wij bidden ook hierom. Namelijk om uw volledig herstel. Dus dat de gemeente volledig hersteld wordt. Deed je de Paulus om. Dat de gemeente een reine maagd wordt. Om zo voor christelijk Christus te stellen. Volledige volmaaktheid. Dat het weer een hechte eenheid west. Want de gemeente van Korinthe is van al het begin al verdeeld west. Hij bidt daar dus om. Bidden van de gemeenten om eens heen. We kennen een heel putten van oren gemeenten, zei ze, maar het is zo belangrijk dat we ervoor bidden. Het is tijd voor een lied en ik overnight tijd verder bij vers 10.
0: Opwekking 689. Spreek, o Heer.

We willen komen bij vers 10. Daarom schrijf ik u dit terwijl ik afwezig ben, opdat wanneer ik aanwezig ben, niet streng hoef op te treden, overeenkomstig de volmacht die de Heere mij gegeven heeft, tot opbouw en niet tot afbraak. Hij is dus afwezig. Hij schreef deze brief in de verwachting dat de gemeente zich alsnog bekeren zal. Omdat wanneer ik aanwezig ben, niet streng hoef op te treden. Paulus, die wil dat net. Als je streng optreden, Matte, het is moeilijk en dat zeer. En dat merk ik ook wel dus zelf in de gemeente. Ik als voorganger in de gemeente, of als je oudste binnen, of ouderling. Als je optreden, Matte, als je mensen vermanen, Matte, of terechtwijzen, Matte. Het is nooit makkelijk. Als je gemeenteleden die het steeds maar net naar de leiding van de gemeente lustreren wil en zijn eigen gongje het soms misschien wel uit de gemeente zetten, Matte. Nou, je griepen wel, het is het laatste wat je wil. Maar soms maakt het om de gemeente rein te bewaren. En hij zei van dat overeenkomstig de volmacht die de Heer mij gegeven heeft. Nou, aan het begin van beide brieven kunnen we lezen dat Paulus een apostel is, dat hij gezonden is door God in Christus Jezus. Dus hij is een gezonde. Hij had de volmacht om op te treden. Hij is net Samarien. Paulus is net Samarien geworden, mensen. Nee, de Heer had hem gestuurd. Hij had de volmacht doen om de gemeente op te bouwen en net om de gemeente uit te breken. Hij moet optreden dus in de gemeente. Nou, een voorbeeld. Als je zelf, en je weet dat misschien wel, als je zelf een band gewoon hebben, als je een gezin hebben. Als de band die doet soms heel gek en je zocht een hele prutte trode vingers. Maar op een gegeven moment is de maat vol. Je had er al wat voor zijn, je had verschillende keren er al wat voor zijn, maar ze gaan het luisteren en ze gaan maar terug. Dan op last, en vooral als je zelf wurg binnen, dan zit je de sloof in, dan zeg je, en nou is het gebeurd. Dit is de grens, net verder. En samen met Paulus dus daar ook optreden. Als je dat net doet in een gezin, als je geen grenzen aan jou in een gezin, dan gaan ze uw grenzen heen. En dan ben je ook net gelukkig, want die weten net hoe ver ze gingen. En ze proberen alles maar uit. En ja, het wordt een rare band als die net opvoerd worden. En zoals die in de gemeente ook. Je moet de grenzen aan jou. Dit zijn de grenzen. Dit is wat de Heer wil, dit is wat de Heer net wil. Wil je hem daarom horen? We vermanen je hem in alle liefde. En we willen graag dat je hem weer hersteld wordt. Dat je hem weer jezelf reinigt van alle ongerechtigheden. En dat je hem weer in het spoor van de Heer Jezus verder gingen wil. In liefde. Maar als ze net willen, zie je maatregelen. Zie je ze onder de tucht stellen, Matte. En ja, sorry, dat is net makkelijk. Paulus die komt dan aan het einde van de brief. In vers 11. Ten slotte zei er, broeders. En dat is zo mooi dat er dat er zei, broeders. Broeders houdt heel wat in. En natuurlijk ook de zusters. Als je broeders hebt, ben je mijnlander verboen in de gemeente. Ben je één mijn koor. Je bent de broeders van mijn koor. Het is één gezin. Maar je bent ook broeders van de Heer Jezus. Je bent je jaren in verbondenheid leef je met de heid en de zoon. Maar de Heer Jezus Christus toch de Heilige Geest. Je bent een. En Paulus zegt, verblijd u. Hij houdt de opdracht, verblijd u. Nou, ik denk net altijd dat hij zelf had, toen die mensen die nog die dingen doggen van egoïsme, kwaadsprekerij en hoererij. Verblijd u, nee. Ik denk dat er eerst zei van, jongens, komt daar bekering. Bekeer je me in deze dingen. En maar die mensen die het goed doggen in de gemeente, verblijd u. En in de Filippense brief staat, verblijd u in de Heere. En dan zegt Paulus wederom, zeg ik u, verblijd u. Dus je moet je verblijden in de Heere, waar de Heer Jezus werkelijk is. En ik hoop, en ik doe dat heel vaak, waar is de Heer Jezus? Waar is de heid eigenlijk? En vrege Heer, mag ik jouw heerlijkheid zien? Mag ik weten waar het jou binnen? En je bereidt je steeds meer verwonderen over waar de Heer Jezus en waar de heid is. En de Heilige Geest en hoe het alles werkt. En ja, als je de hele Bijbel trollezen en je zegt wat God is. Hoe trouw, hoe rechtvaardig, hoe
vol van goede tierenheid is, ja, dan kun je je alleen maar verblijden in de Heer. Prachtig. En dan word je vol. De duivel, die wil eens het zicht ontnemen op de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Die wil eens daarvan aanlooken. En hij probeert er alles voor. Hij liet al die ellende hier in de wereld zien om dat maar nooit te zien. En dan hebben we depressief en ja, dan had er dus te pakken. Nee, Paulus zei, we moeten dus ergens omheen doen. Laat u terechtbrengen. Dus laat u terechtbrengen weer in de oude sporen, in de wil van de Heer. En ziek je naar de wil van de Heer. En zees net van de Bijbel is van vroeger en daar hoeven we net meer in te ziek je. Nee, het is juist dat we daar weer een ziek je naar de wil van de Heer. En dat wij simpelwij gehoorzaam worden aan de wil. En net met de Bijbel uitlezen naar wat wij willen. Dat we de Bijbel aanpassen aan uzelf. Nee, dat we uzelf aanpassen aan de Bijbel. Laat u terechtbrengen. Had je de Bijbel aanpassen aan jezelf. Ja, dan staat er. Laat u de Bijbel terechtbrengen. Ja, dat kind totaal net. Gods wil. Neem dat eenvoudig aan. En wees gehoorzaam. Laat u terechtbrengen. Laat u corrigeren. Nou, de Israëlieten in het Oude Testament. Had vermoorden lezen uit Ezekiel. Die hing een weerbarstig. Een hut hart. Een hart als het ware van steen. Maar wij hadden een hart van vlees. En de Heilige Geest overtuigt u ook van jongens, je hebt door verkeerde dingen. En dan mogen we u ook terug te brengen, litten. En dan mogen we er netjes in gaan. Laat u aansporen. Dus liet u aansporen om het goede te doen. Nou, ze hadden dus in de gemeente van Korinthe ook een man uit de gemeente zetten, uiteindelijk. Maar Paulus zei van, behandelde deze man nog net altijd in zijn hut. Jou hem weer op mij leefde, want oors verbittert die man helemaal. Dus nooit verin van tijd, van tucht, maar je hem die man ook weer opzieken, maar je hem die man weer in je jerms nemen, want oors komt het echt verkeerd. Laat u aansporen. Nou, ik maar de relatie met Paulus zelf. Wat has het je Paulus oorskopt? En Paulus houdt echt van, laat u aansporen om dit weer goed te krijgen. Wees eensgezind. Nou, dat hier wel onder in de gemeente van Korinthe. Ze zijn helemaal niet eensgezind. Ik ben van Paulus, ik ben van Kefas, ik ben van Apollos, ik ben van Christus. De eensgezindheid weer er net. En ja, ik in de Filippenzenbrief wordt er oeskreun, hoe die eensgezindheid van de Heeren. Er staat in vers 12, maak dan, hoofdstuk 12 vers 12, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van de ander is. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. De Heer Jezus laat zien de gestalte van God. Oh, hij heeft zichzelf ontledigd en hij is een slaaf geworden. Dus willen wij dat extra, hebben wij die gezindheid van Christus. Daar maken we nou op ziek. Daar maakt iedereen in de gemeente op ziek naar die gezindheid om te leven. Eensgezind te wezen. En leef in vrede. Nou, dat is belangrijk. Te leven in vrede. Dat er vrede in de gemeente is. En vrede kan in de gemeente komen. Door je leidend lidden, door de geest. Door de Heilige Geest. Wij hadden vrede kregen tussen God en us. Door het werk van de Heer Jezus Christus. Op het kruis van Golgotha. Hij had zijn bloedje. Hij moest sterven voor het oordeel dat hij droeg en had dat wij moesten dragen. En ze hadden vrede kregen met de heid. En mogen we ook vrede in ons hart hebben met onszelf. En vrede met oren mensen. De Heer Jezus hier daar alles voor oor. Hebben wij daar ook alles voor oor om de vrede te bewaren in de gemeente. Betekent net dat je alles maar hoe je kont skeren liet te matten. Dat je het oor allemaal maar eens wezen mat. Nee. We moeten me kwart terug te wezen. We moeten me kwart terug te wezen. We moeten op ziek wezen naar de richtlijnen in de Bijbel.
Maar wel met vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. Wat een geweldige belofte komt daarachter. Als er vrede in de gemeente is, dan zal de liefde en de vrede van God mij u wezen. Maar oren we, als er geen vrede is, dan zal de liefde en de vrede van God echt net mij u wezen. Als je het omdraait. Hoe belangrijk is het om die vrede te bewaren? Om altijd maar weer op te zien, want ruzie zal er altijd eens een keer wezen. Maar om het weer goed te maken, om op te zien naar het kruis van Golgotha en nederig te worden. Om je te boegen, om er over het stof te gaan van mijn koor. Groet elkander met een heilige kus. Al de heiligen groeten u. Dus groeten elkander met een heilige kus. Nou, we zien het nog in het oosten, in Roemenië en Dilon, dat ik de man mekaar omhelzen en dat ze mekaar een tuutje houden. Dat is de wind. Wij zijn dat net bij ze wind. Wij houden elkaar een hoorn of wij bij de kerken binnenkomen of elkaar ontmoeten. En dan begroeten we elkaar op die manier. Maar er staat net alleen maar een kus, maar een heilige kus. Nou, als we even denken aan de kus van Juda, hoe hij de Heer Jezus verheerde, dan wie dat geen heilige kus. Maar een heilige kus is dat het gepast is. Dat het eerlijk en gemeend en oprecht is. Dat die oren die een echte broeder en zuster is. En dat als er mijn hoorn juist, dat is hem ook onsjust. En dat is het minst, dat is het mooi vindt om hem te ontmoeten. Dat is het kostbaar vindt, een heilige kus. Dat is zo belangrijk. Ja, een heilige kus. Meerdere brieven had Paulus het ook over de heilige kus. Al de heiligen groeten u. Dus net alleen de mensen daar in Macedonië, de heiligen, maar ik denk ook aan Azië, de gemeente die Paulus sticht had. Zij groeten u. Wat is dat, een bemoediging? De orengemeente, kan ik denken van, ach, die gemeente van Korinthe, wat houden we er maar nodig? Er zijn vier voeten en het lid het al hier maken worden. Nee, zij groeten u. Ze brengen een groet. Ze willen eigenlijk het beste van de gemeente. Ze leven maar de gemeente mooi, onder elkaar. Zomaar wij ook als gemeenten mooi mekaar leven en ja, de oren ook groeten, van de oren gemeente bidden. En we mogen ook best zeggen wat er in de gemeente mis is. Maar wel in liefde en in trouw. En dat oren gemeenten daar ook naar lustrie. Of we niks meer met elkaar te maken gaan willen. Ja, dan kunnen we niks meer leren. Dan laten wij ons ook net meer terechtbrengen. Dan laten we ons net meer ontsporen. Nee, de gemeente van Christus moet inwijzen op dat er ja, van u de gemeente een geweldige getuigenis naar de wereld uitziet. En Paulus die sluit al met de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Naar de genade, de kracht van de Heer Jezus Christus, dat hij alle dagen mij en wezen mij, zei er. En dan neemt er ook op de Heer Jezus Christus. De Heer, hij is uw eigenaar. Hij had het wat zezen. Wij willen hem gehoorzamen. En Jezus, de naam Jezus betekent dat hij het volk verlost van uw zonden. En Christus, de gezalfde, hij is zalfd om die taak u te voeren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Dus ook de liefde van God. Nou, de liefde van God is dat er zijn eigen zoon, de Heer Jezus Christus, voor u Joen had, Salief had er us om us verzoenen te litten door het werk van de Heer Jezus Christus, dat we vrede met hem had. Dat is de liefde die hij in us hart uitstort had. De agape liefde, de overgevende liefde, de liefde van God. Salief had God us. En hij zei dat die liefde van God mij wezen mij. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Nou, de gemeente is een tempel van de Heilige Geest. Uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En de Heilige Geest is een gids, is een trooster, een advocaat. Hij wil u leiden. Hij wijst u altijd op de Heer Jezus Christus en op zijn woord. Op de weerheid. Dus dat we u leiden litten door de gemeenschap van Christus die het in u winnend. Die zij met u allen. Dus allen in de gemeente.
Dat is prachtig. Dat is een groet waar je altijd werd de tjenst ik wil mij afsluiten maaien. En dan eindigt er mij amen. Zo is het. Zo ben we aan het einde komen van de beide brieven van Paulus aan de Korintiërs. Wat ik er zelf van opstutsen ha is dat de brief dat die ja, heel erg van toepassing is op deze tijd in de gemeenten, omdat er in de gemeenten een ontzettend prutte onhoorn is, een prutte verwarring, een prutte wereldse dingen die de wereld inkomen binnen. En ja, neem maar op hoe dat is in de gemeenten. Ik wil de gemeente net al. Ik wil nog even een intro maatje van de volgende studie die we hasselen en die het oor Israëls terugkeer en herstel. En dat naar aanleiding van een studiedag in een boek van Christiaan Stier. Er staat voor op een tijd van herbezinning op de profetieën. Er wordt heel verschillend tocht over de oprichting van de staat Israël en de weromkeer van het Joodse volk naar dat loon. In 1948 is de onafhankelijkheidsverklaring van Israël tekenen. En ja, daarbij gaat het eigenlijk net eens zozeer om het geloof. Het waren eigenlijk atheïsten die het omwille van de Joden, de veiligheid van de Joden, zochten om een staat op te richten. En dat wie mijn naam, de Jood, de Hongaarse Jood, Theodor Herzl. Die leefde van 1860 tot 1904. Die een zeer prutte invloed gewoon had. En die zocht nooit een oplossing. En dat begeert het eerst zeer om het loon Kanaan. Het hier meer ja, op ziek naar een veilig loon. En ja, ze hing de keuze uit 36 gebieden in de wereld. En het loon Oeganda wie daar een van de voornaamste loon voor. Maar op het laatste moment is dat oorgien. Nou, er binnen drie verschillende vormen van het sionisme. Het streven naar een Joodse staat. En de eerste vorm van sionisme wie dus dat die Hongaarse Jood Theodor Herzl die oplossing zocht voor veiligheid van het volk Israël. Zonder dat er geloof of dat de Bijbel, de Torah, er aan te pas kwam. Dan had je nog het religieus zionisme. En dat ging om een onafhankelijke staat, maar dan hier overeenstemming en de basis van de Torah, de vier boeken van Mozes, en het loon Israël. Het loon Kanaan, de grenzen die het God om dat loon joen hier, dat weer belangrijk. En vooral ook naar de 1945, na de Tweede Wereldoorlog, is dat meer en meer had het opgekomen.

0: Family in het land Kanaan. En ze woonde de tempel moest herbouwd worden en ja, dat zou dan ook de komst van de Messias bespoedigen. En ja, dan zeggen we ook dat er dan dat al die joden weer omkomen zoen en dat vele beloften uit de Bijbel vervuld worden zoen. En zien we nou ook een hele putte christenen die diezelfde gedachte hebben. Die een putte profetieën tapossen. Ja, dit zei ze van sinds 1948 is het volk Israël weer en al die profetieën komen uit. De laatste groep is de anti-Joodse Sionisten. En die ben eigenlijk tegen het vormen van een staat Israël. Zij woonden helemaal net een onafhankelijke staat Israël ha. Ze winden het voor in 1948 om die staat op te richten. Nee, zij zeiden ze van het volk uit de Joden, die kan alleen weer omkeren op basis van bekering onder leiding van de Messias naar het beloofde loon. En dat doen ze dus op grond van Deuteronomium 30. Het is goed om hier over na te denken. En ja, er zijn verschillende dingen die het alle hier onder water komen. Ook onder andere de vissers en de jagers, met men het volop had. Dus zullen we het de volgende keer ook over hebben. We willen beginnen bij Abraham. En we gaan eigenlijk de hele Bijbel terug. De hele Bijbel terug. We zeggen de grote lijnen van uit de Bijbel. Hoe het God het bedoeld had. En welke profetie, ja, bij welke tijd jet. En dat is ontzettend belangrijk. Dus ik hoop dat ik hem een beetje enthousiast maken ga voor dit onderwerp. Zodat wij in het kerken, hier ook in Nederland, een goed zicht krijgen op ja, hoe we de profetieën tapossen moeten. En hoe de Heer het werkelijk bedoeld had. Ik sluit hier nou maar de tijd is op. En ik wens je hem God zegen daar en tot de volgende keer.
1: Een lied uit Glorieklokken. O zoete naam met uw verborgen schatten.

Nij de onderbrekking en het nijs ken je hem harkje nij waardklanken en oren geestelijke lierten. We sluiten deze uitsturing aan met argelspel.

0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nauw van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
11: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
10: nofpc.nl.
12: Ben je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
9: WOQS.nl.
13: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
15: Oeh.
14: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
15: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
14: Raadsma?
15: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
16: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
17: Pakken. Zullen we even op een stoel?
18: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
17: Baasmazitcomfort.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
19: Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na een nieuwe Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zette de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg, terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. Bij een ernstig bootongeval in Kroatië is een ferry tussen Hvar en Split in botsing gekomen met een zeilboot in de zeestraat Splitska Vrata. De zeilboot is volledig gezonken. 3 mensen kwamen om het leven en 1 persoon wordt vermist. Ooggetuigen melden dat er vrijwel niets van de zeilboot is overgebleven. Tom de Graaf pleit ervoor te onderzoeken of na een kabinetsval niet automatisch nieuwe Tweede Kamerverkiezingen nodig zijn. Volgens hem zorgen frequente verkiezingen voor weinig continuïteit, waardoor Kamerleden minder ervaring opbouwen en kiezers sneller van partij wisselen. Hij stelt voor dat de Kamer haar volledige termijn van 4 jaar uitzit en dat na een kabinetsval eerst wordt geprobeerd om een nieuwe coalitie te vormen. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
1: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
20: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
21: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
20: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
21: tdnoord.nl.
22: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
20: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
21: TD Noord uit Jesternaidjerk.
23: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
3: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
2: Schitterend!
4: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
2: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
5: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
6: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Dromeesje mij in beheining.
8: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
9: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.

Hartelijk welkom, luisteraars, in Woordklanken, een uur geestelijke liederen. Dat het beleven van deze liederen een aanvulling mogen zijn van uw geestelijk leven. Het eerste lied is Psalm 87. Dat is een lied dat gaat over Gods stad Jeruzalem. Het wordt gezongen door het christelijk Urker Visserskoor Crescendo.

Maak ons tot een stralend licht voor de volken. Dit lied komt in de 3 al eerder genoemde zangbundels voor. Bij Johannes de Heer is het zelfs al nummer 993. Een van oorsprong Engels lied, vertaald door Rickert Zuiderveld.

Niet alleen in Johannes de Heer, maar in nog vele andere liedbundels. Abba, Vader, u alleen.

samen zang en solo van het lied. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij weer betoond.

Het lied Een Koning Hebben Wij is geschreven door André Troost. Het is een lofprijzingslied op de melodie van Psalm 97. De tekst is: Een koning hebben wij. Zijn hoge heerschappij gaat over alle mensen. Zijn grootheid kent geen grenzen. Hij triomfeert, hij troont daar waar zijn vader woont.

Het Hineni Symfonieorkest ondersteunt Israël. Zij spelen het lied Oseh Shalom.

We hebben mannenkoren, we hebben vrouwenkoren, gemengde koren en we hebben ook kinderkoren. Maar daar zit ook nog wat tussenin, een jongerenkoor. Het jongerenkoor Semaya zingt het lied Liefde is de bron.

U hebt geluisterd naar het programma Woordklanken. Samenstelling en presentatie Harry Nienhuis. Ik sluit de uitzending af met een instrumentale versie van Groot is uw trouw, o Heer. En ik wens u nog een hele goede zondagavond.

0: Jan Cooks for You, met Janzelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
5: Wij onderhouden
6: en verkopen
5: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
4: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
8: Oeh.
7: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
8: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
7: Raadsma?
8: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
9: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
5: en Opel.
10: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
11: NofPC, NofPC.
12: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
11: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
12: nofpc.nl.
13: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
14: Zo, dat ziet er gaaf uit.
13: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
15: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
13: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
17: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het hier op zo'n oeren.
18: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
19: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op een Israëlische aanval op Beirut. Volgens hem was die actie onnodig en slecht getimed omdat ze plaatsvond op een moment waarop er bijna een akkoord met Israël in zicht zou zijn. Hij benadrukt wel dat Israël zich mag verdedigen, maar roept op tot terughoudendheid van alle partijen, inclusief Hezbollah. Na een zware verkiezingsnederlaag in april blijft Viktor Orbán toch leider van de partij Fidesz. Op een congres in Boedapest kreeg hij unaniem een nieuw mandaat van 1 jaar zonder tegenkandidaten. Orbán erkende de nederlaag, sprak over een overgang naar oppositie en pleitte voor jongere partijleiding. De oppositie onder Peter Magyar won de verkiezingen overtuigend na 16 jaar Fidesz aan de macht. Na de Israëlische aanval op Beirut, waarbij zeker 3 doden vielen, zette de Iraanse onderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf vraagtekens bij verdere gesprekken met de Verenigde Staten. Hij stelt dat Washington Israël niet kan of wil beteugelen. Een bijna afgeronde raamovereenkomst tussen Iran en de VS komt daardoor op losse schroeven te staan. Bij zorgorganisatie De Waalboog in Nijmegen wonen ouderen met verslavingsproblemen die vaak nergens anders terecht kunnen. Zij ontvangen reguliere ouderenzorg, terwijl alcohol, cannabis of methadon onder strikte afspraken worden verstrekt. Na een half jaar zijn de eerste ervaringen positief. Bewoners voelen zich gesteund, veiliger en beter geholpen. Dan nog het weer.
6: Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
20: It's getting hot in here.
21: Wat een stoo, jong.
20: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
21: Oh?
20: Ja, van het gas.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
24: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
25: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
24: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
25: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Moonshine.
4: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
6: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
8: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
10: Ja, echt maatwerk!
11: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
12: SGmaatwerk.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Rio de Janeiro zijn twee helikopters in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn alle 6 inzittenden omgekomen. De Britse marine heeft voor het eerst een olietanker uit de Russische schaduwvloot in het kanaal geënterd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op een Israëlische aanval op Beirut. Na een zware verkiezingsnederlaag in april blijft Viktor Orbán toch leider van de partij Fidesz. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
1: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
2: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
2: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
9: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
10: De Friese Motorfiets.
9: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
11: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
12: NofPC.
13: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC. Het adres in Noordoost-Friesland.
12: NofPC. NofPC. Daar kun je wat mee.
13: NOFPC.nl.
11: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de Friese Motorfiets.nl.
9: Wij hebben haal- en brengservice.
14: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
15: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
14: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
15: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
16: WOQS.nl.
17: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
18: Oeh.
17: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
18: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
17: Raadsma?
18: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
19: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
20: Binnen jou op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
16: WOQS.nl.
21: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 8 oeren.
24: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
25: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Rio de Janeiro zijn twee helikopters in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn alle 6 inzittenden omgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur lokale tijd door nog onbekende oorzaak. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's, waarna een explosie en een grote brand ontstonden. De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle. De Britse marine heeft voor het eerst een olietanker uit de Russische schaduwvloot in het kanaal geënterd. Het schip voer onder Cameroense vlag en werd met helikopters en marineschepen onderschept. De actie moet sancties tegen Rusland handhaven. De tanker wordt vastgehouden aan de Engelse kust en onderzocht door autoriteiten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft kritiek geuit op een Israëlische aanval op Beirut. Volgens hem was die actie onnodig en slecht getimed omdat ze plaatsvond op een moment waarop er bijna een akkoord met Israël in zicht zou zijn. Hij benadrukt wel dat Israël zich mag verdedigen, maar roept op tot terughoudendheid van alle partijen, inclusief Hezbollah. Na een zware verkiezingsnederlaag in april blijft Viktor Orbán toch leider van de partij Fidesz. Op een congres in Boedapest kreeg hij unaniem een nieuw mandaat van 1 jaar zonder tegenkandidaten. Orbán erkende de nederlaag, sprak over een overgang naar oppositie en pleitte voor jongere partijleiding. De oppositie onder Péter Magyar won de verkiezingen overtuigend na 16 jaar Fidesz aan de macht. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
0: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
5: Zo, dat ziet er gaaf uit.
4: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
26: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
4: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
27: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
28: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
29: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
30: Trommeestje maar in beheining.
31: Maar gewoon CA plus een certificering.
29: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft een 20-jarige man opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op een synagoge in Heemstede. Eerder werden al drie anderen aangehouden. De Somalische scheidsrechter Omar Abdul Qadir Artan ontvangt van de FIFA zijn volledige WK-vergoeding, hoewel hij geen wedstrijden zal leiden. In Rio de Janeiro zijn twee helikopters in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn alle 6 inzittenden omgekomen. De Britse marine heeft voor het eerst een olietanker uit de Russische schaduwvloot in het kanaal geënterd. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
5: Fortibox.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
10: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
11: en Opel.
12: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
10: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
13: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
14: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
13: NOFPC.nl.
10: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
11: in Ford
12: en Opel.
15: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
16: Oeh.
15: Verhip, nu moet er komen nieuwe pad grondverf.
16: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
15: Raadsma?
16: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
17: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
18: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
19: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
18: Baarsmazitcomfort.nl.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
21: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
22: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
23: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
24: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie heeft een 20-jarige man opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op een synagoge in Heemstede. Hij is de vierde verdachte in de zaak. Eerder werden al drie anderen aangehouden. De zaak volgde op eerdere explosies bij Joodse instellingen. Justitie onderzoekt mogelijke buitenlandse betrokkenheid en motieven. De Somalische scheidsrechter Omar Abdul Kadir Artan ontvangt van de FIFA zijn volledige WK-vergoeding, hoewel hij geen wedstrijden zal leiden. De Verenigde Staten weigerden hem toegang te geven vanwege vermeende banden met terrorismeverdachten. Artan ontkent de beschuldigingen. De 34-jarige arbiter werd vorig jaar uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar en mag later dit jaar wel de UEFA Supercup fluiten. In Rio de Janeiro zijn twee helikopters in de lucht met elkaar in botsing gekomen en neergestort. Daarbij zijn alle 6 inzittenden omgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur lokale tijd door nog onbekende oorzaak. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's, waarna een explosie en een grote brand ontstonden.
0: De brandweer kreeg het vuur na ongeveer een uur onder controle. De Britse marine heeft voor het eerst een olietanker uit de Russische schaduwvloot in het kanaal geënterd. Het schip voer onder Cameroense vlag en werd met helikopters en marineschepen onderschept. De actie moet sancties tegen Rusland handhaven. De tanker wordt vastgehouden aan de Engelse kust en onderzocht door autoriteiten. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
1: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
11: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
25: Ja?
11: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
26: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.
27: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
28: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
29: Een telefoon met een knulsnoer. Ja, die gaan werken.
28: Faber Telecom en Data.

0: Good evening.
1: Who's there?
2: Oh, it's me again.
3: Met de voet tussen de deur.
4: The boss jack,
3: Martin
4: boss,
3: van der Velde.
4: Play more music.
5: Ja, weer een hele goede avond op deze zondag. Zo tussen de klok van 9 en 10 uur. We gaan luisteren een klein uurtje lang naar de grijze wijze, de oude taai, de paadjes uit de voltooid en verleden tijd.
6: Good evening.
5: En ja, ik weet niet hoe het gaat, maar we hadden na mei een paar mooie dagen. Dat zeg ik bijna een paar mooie weken. En begin juni was het even weer mis. Maar ze hebben beloofd en in de beeld dat het beter gaat worden. Ik krijg bij deze June is as cold as December. Is een beetje overdreven misschien, maar we wagen erop.

ja, de klimaatrommers die zeggen, ja, de winters die worden warmer. En de zomers worden heter en de drugsvloer wordt er ook allemaal extremer. Dit was de formatie Dead Rock West. Zegt u waarschijnlijk helemaal niks, maar het nummer heet June is as cold as December. Ja, gisteren. Oftewel yesterday. Yesterday has gone. Dit is Cupid's Inspiration.

Dan moet je met z'n geregeld zeggen van, hoe kom je daar nou hierbij? Ja, zomaar. Dat gebeurt dan wel. Dus soms is het stom en soms is het natuurlijk wel erg komisch.

stom, hè? Dit is gewoon lekker. Na de kwart van Jefferson met Baby Take Me In Your Arms draaien we Connie Francis en nummer genaamd Stupid Cupid. Blijkt leuk natuurlijk. Wat blijft leuk? Ook Johnny Nest. Het geval van Cupid.

Ja, pak het woord Cupid en pak er een O achter, dan krijg je Cupido. Die doet er rare dingen mee soms. Met, ja, sommige dingen gewoon stom. Something stupid. Johnny Nash gaat nu draaien Nancy en Frank Sinatra.

Ja, je weet, lekker is hoor. Eén vinger lang. Dit was Pink. Dat was waar wij te drukken. En Stupid Girls. Don't be stupid. Verhaling verteld door Shania Twain.

Janina Twain, don't be stupid. Nee, want je mogen niks meer weggooien. We moeten tegenwoordig alles maar opmaken. Want van de week had het nieuws was begrepen dat we eigenlijk wat minder etenswaren hebben weggegooid dan het jaar ervoor. Nou, ik had nog wat fruit over van vorige week. Daar hebben we maar wat sangria van gemaakt.

Ja, hi, que viva la sangria. Dat was die route hit voor Brigitte Bardot. Ja, misschien geen sangria, maar misschien...

Ja, Willem Duin met zijn geluiden van Angelina. Oh, mama, die bewerking van dat nummer dat we kennen van Louis. Prima, Pico Bello voor elkaar. Ja, zoek de zon op, dat is zo fijn. Het is tijd voor ons instrumentaaltje. Het zijn Booker T en zijn MG's en de Soul Limbo.

Booker T. Jones, Steve Grubber, L. Jackson en Don Duncan. Oftewel de formatie Booker T. en de MG's. MG's staat voor Memphis Group. Niet voor je snelle auto hoor, nee. Dit was ons instrumentaaltje. Ja, dan is het onderhand tijd om dat zonnige geluid nog een keer te herhalen. Doe met een Merry Man. Money in the land is a Yankee dollar. En de Big Bamboo.

Ja, zo met de zomer voor de deur. En je weet het, ik heb mijn voet ertussen. Ja, komt dat allemaal nog goed? Onderhand is het er om tijd voor het serieus werk. Het is weer tijd voor de Muziek Express Top 50. De nieuwe binnenkomers op deze route zondag in de Muziek Express Top 50 van juni 1966. We gaan verder waar we waren gebleven vorige week op nummer 46. De Amsterdamse formatie ZZ en Damascus. En dan gaan we Threes a Crowd.

Nou, dan komt er wel even van Pieters op. Nummer 46, ZZ en de Maskers en Three's a Crowd. Ja, een man die in kwestie, die we nu gaan beluisteren, doet het wat rustiger aan, denk ik. Roy Orbison. We gaan Twinkle Toes.

Ja, als het anders een steen in de kaas. Dit is Twinkle Toes. Dat ze waarschijnlijk wel goed opgelakt zijn met die nieuwe nagellak. Roy Orbison op 44 met Twinkle Toes. Schuiven we gewoon een plaatsje omhoog. Komt terecht op nummer 43. En daar vinden we de man. Ja, de enige echte Elvis.

Elvis Presley en op nummer 43 nieuw binnen met het nummer gedaan Frankie en Johnny. Gaan we één plaats omhoog? Nee, twee plaatsen omhoog. Ja, we komen terecht op nummer 41. En we hadden de dame al reeds daarnet gehoord, samen met haar pa. Ik heb het al over Nancy Sinatra. How does that grab you, darling?

0: Was dat Grab You Darling. Ik heb er nog meer in deze Muziek Express. De top 50, want wie weet het. Volgende week is die er weer. De Muziek Express top 50. Ja, nou dan is het weer zover. Het is de allerhoogste tijd.
1: Ik doe de deur dicht.
0: Maar niet getreurd. Morgenavond dan ben ik er weer. Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF. Ja, morgenavond hebben we natuurlijk ook weer om een artiest van de week. En dit keer gekozen voor de allereerste album voor de formatie Dire Straits. Dus dan morgen weer afstemmen op dezezelfde zender. RTV NOF. Voor reacties op dit programma kunt u mailen naar martin.vandervelde@rtvnof.nl.
2: That was wonderful.
3: Bravo.
2: I loved that.
3: Oh, it was great.
2: Well, it was pretty good.
3: Well, it wasn't bad.
2: Well, there were parts of it that weren't very good,
3: though. It could have been a lot better.
2: I didn't really like it.
3: It was pretty terrible.
2: It was bad.
3: It was awful.
2: I was terrible.
3: Get him away.
2: Hey, boo.
3: Boo.

0: Je bent hem.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidjerk.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
9: Oeh.
8: Verhip. Nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
9: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
8: Raadsma?
9: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
10: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
11: Bakken. Zullen we even op een stoel?
12: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
11: Baasmazitcomfort.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op. Tsienjen oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en drie kinderen van 12 jaar om het leven. De politie in Bokstolvucht en Sint-Michielsgestel hebben een elektrische fiets in beslag genomen die 100 km per uur kon rijden. Dat is 75 km per uur boven de toegestane snelheid. Ook een vergelijkbaar model dat 57 km per uur haalde, werd ingenomen. De bestuurders kregen de boete opgelegd. Het Openbaar Ministerie beslist later of de fietsen worden teruggegeven. De politie heeft een 20-jarige man opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op een synagoge in Heemstede. Hij is de vierde verdachte in de zaak. Eerder werden al drie anderen aangehouden. De zaak volgde op eerdere explosies bij Joodse instellingen. Justitie onderzoekt mogelijke buitenlandse betrokkenheid en motieven. De Somalische scheidsrechter Omar Abdul Kadir Artan ontvangt van de FIFA zijn volledige WK-vergoeding, hoewel hij geen wedstrijden zal leiden. De Verenigde Staten weigerden hem toegang te geven vanwege vermeende banden met terrorismeverdachten. Artan ontkent de beschuldigingen. De 34-jarige arbiter werd vorig jaar uitgeroepen tot Afrikaans scheidsrechter van het jaar en mag later dit jaar wel de UEFA Supercup fluiten. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
16: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Dromeesje maar in beheining.
18: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: Dit is RTV NOF.
19: My No New Age.

Goedenavond beste luisteraars, het is weer tijd voor het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOS Studio Burgum. En we zitten nu op de 14e juni en dat is aflevering 1582. En we gaan beginnen met de nummers van Shawky Rod en dat is getiteld Invocation. En dat staat op een album Body and Mind Music.

Ja, en het eerste nummer is alweer geweest, maar ik heb nu een heleboel chakra's achter elkaar. En daar kan ik niet de componisten of de uitvoerders van vinden. Maar ik ga eerst maar eens even vragen of u luistert naar het programma. En zo ja, kunt u daar dan ook op reageren hoe u dat vindt? En ben er wel nieuwsgierig naar. En dan kunt u dus even mailen naar newage@rtvnof.nl. En u kunt natuurlijk ook kijken op mijn website. En mits u dus internetmogelijkheden heeft, dan kunt u ook naar mijn website haremaker.nl. En daar vindt u dus wel wat uitzendingen die geweest zijn. Maar we gaan luisteren naar de eerste chakra. En dat is van een, eigenlijk heet dat Wurzelchakra. En het is getiteld Home Ground.

En zo zijn we aangekomen aan de tweede chakra. En ja, ik weet niet wie dat gemaakt heeft. Hindert ook niet. Gaat gewoon om het luisteren. Speed of Light. En dat is van een chakra.

U heeft al een paar chakra's gehoord, maar het gaat er even om. Wat is een chakra? Ik heb het even opgezocht. Dat zijn energiecentra langs de wervelkolom die fysieke, emotionele en spirituele aspecten van ons wezen verbinden. Afkomstig uit oude Indiase tradities. En bij het behandelen daarvan gebruikt men dus chakra muziek. En zo gaan we naar een volgende chakra. En dat is Grounding Unified Essence.

De volgende chakra is een Kuanxi Yin Radiance chakra. En we gaan daar naar luisteren.

luistert nog steeds naar het programma Nieuwe Aids, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF Studio Burgum. En we gaan naar een, eigenlijk de laatste chakra die ik hier heb. En dat is Muchikulno Tsmindana.

En zo hebben we de chakra's gehad. En dan gaan we nu naar een nieuw age stijl omgezette klassieke muziek. De titel is Small Hours. En het is eigenlijk een stuk uit de oudheid van een Italiaanse componist getiteld Aldinoni.

We hebben eerder in dit uur hebben we chakra's gehad, maar ik heb nu een mantra. Dat is van Sarva Anta, die heeft dat gemaakt. Groep is dat. Medicine Buddha Mantra is de titel daarvan.

We hoorden nu een mantra en daarvoor ook één, maar ik ga even vertellen wat een mantra is. Dat is een woord of een korte zin die je of in je hoofd of hardop herhaalt, waardoor je in een meditatieve staat komt.

Ik heb dit nummer maar eventjes wat ingekort, want de tijd is praktisch om. Dus we gaan zo dadelijk naar het nieuws van 11 uur. En na het nieuws dan ben ik er weer.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
2: Beppe, Mike, ik ben Beppe op de stoel.
3: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
2: Baarsmazitcomfort.nl.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Olven Oeren.
5: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. De Braziliaanse politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord op de Nederlander René P. op Bali in maart van dit jaar. De dertiger werd opgepakt nadat hij bij een paspoortaanvraag betrapt werd op documentvervalsing. Een tweede Braziliaanse verdachte is nog voortvluchtig. Het motief voor de dodelijke steekpartij is nog steeds onbekend. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en drie kinderen van 12 jaar om het leven. De politie in Bokstel, Vught en Sint-Michielsgestel hebben een elektrische fiets in beslag genomen die 100 km per uur kon rijden. Dat is 75 km per uur boven de toegestane snelheid. Ook een vergelijkbaar model dat 57 km per uur haalde werd ingenomen. De bestuurders kregen de boete opgelegd. Het Openbaar Ministerie beslist later of de fietsen worden teruggegeven. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hier vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.
5: Dit is RTV NOF.
7: My No New Age.

Welkom terug. Het programma Nieuwe Aids, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NRF Studio Durgen. In de tweede uur van het programma. En we zitten nu nog steeds in 1582. En we gaan beginnen met het nummer van het album Tweelingen. En dat is de zevende track, Tapes 3 in the Sky. Maar dit nummer was nogal aardig lang. En die heb ik dus in tweeën geknipt. Dus een tussennummer komt tussen de tweede helft van dit nummer. Maar we gaan nu eerst luisteren naar het eerste deel van Tapes 3 in the Sky.

tussennummer heb ik gekozen voor een nummer getiteld Entranced. Ik weet niet wie het gemaakt heeft, maar dat hindert niet. Het is gewoon mooie muziek om lekker rustig naar te luisteren.

Alvorens ik het tweede deel van het nummer van Simon Cooper, Pipes 3 in the Sky, gaan we natuurlijk eerst even vertellen dat er nog wat te zien is in deze komende week aan de hemel, mits het natuurlijk helder is. 15 juni, nieuwe maan om 4:54. Vandaag bereikt de kleine planeet Mercurius zijn grootste schijnbare afstand ten oosten van de zon. Tijdens de avondschemering, vanaf circa 22:45, kun je proberen de planeet te vinden, laag aan de west-noordwestelijke hemel, op geruime afstand rechts onder de planeten Jupiter en Venus. Dan 16 juni, vanavond is er een uitgelezen kans om Mercurius te vinden, de kleinste planeet van het zonnestelsel. Aan de hemel bevindt hij zich namelijk op zeer kleine afstand links onder de smalle maansikkel, die dus dienst doet als wegwijzer. Zorg voor een vrij zicht op het west-noordwesten en probeer het vanaf circa 22:45, als het nog flink schemert. Linksboven de maan is in ieder geval Jupiter zichtbaar en op nog grotere afstand de helderste planeet van de drie, en dat is Venus. En dan als laatste, 17 juni, zeer nauwe samenstand van de maansikkel en de heldere planeet Venus, op kleine afstand linksboven de maan. Kijk vanaf kort na zonsondergang, rond 22:30, vrij hoog aan de west-noordwestelijke hemel. Als het een half uur later donker genoeg is, zie je rechts onder het tweetal ook de planeet Jupiter en misschien zelfs Mercurius, nog dichter bij de horizon. Nou, dat waren dus de gegevens over de sterren aan de hemel in deze komende week. En we gaan nu luisteren naar het tweede deel, Types 3 in the Sky.

We gaan nu luisteren naar een nummer dat uit de klassieke hoek komt. Het is van Vivaldi. Maar het is dus gearrangeerd door Henny Becker. En hij speelt het ook. En het staat op het album The Classics nummer 2. En dat zijn dus twee cd's die door hem gemaakt zijn. Maar ik heb hier een nummer getiteld Summer. Oftewel Zomer van Vivaldi.

Ik heb hier een nummer voor me liggen en dat heb ik dus vanuit mijn harde schijf, waar ik alle muziek, New Age muziek heb opgeslagen. En toen ik dit in het systeem trok, toen kon ik maar een klein stukje van de titel waarnemen. En niet van degene die het gemaakt heeft, maar Beyond Die. En daar gaan we nu naar luisteren.

U luistert dan steeds naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NMF Studio Brugge. Op deze 1582e aflevering. Als u wil reageren op deze uitzending en ook de voorgaande uitzendingen, die u ook altijd op mijn website kunt vinden. Maar in ieder geval zou ik het heel fijn vinden om een reactie te krijgen. En dat kunt u doen naar een e-mail te sturen naar newageapenstaartje@rtvnof.nl. En dan komt het vanzelf wel bij mij in de e-mailbox. En we gaan verder met het luisteren naar een nummer van ook weer Henny Becker. En dat komt van een album Summer Breeze. En daarvan de tweede track, Summer Dawn.

Bij de vorige aankondiging van het nummer Summer Down heb ik dus gevraagd om te reageren. Nou ja, dat kan ook via e-mail, maar het is natuurlijk ook voor degenen die geen e-mailadres hebben, geen internetverbinding hebben, die kunnen ook bellen. Maar dat is dus niet tijdens deze uitzending, maar dat is gewoon overdag in uren dat ik thuis ben. En dat is 06-53-90-67-56. Ik herhaal 06-53-90-67-56. En dan neem ik dat wel op. Maar we gaan verder met het luisteren naar Henry Scirocca met Atlantis.

Nou, wat en wie is Atlantis? Nou, het is een mythisch eilandenrijk waarvan de historiciteit onduidelijk is. Atlantis werd voor het eerst vermeld in Plato's dialogen Tineus en Critias. Door een grootschalige catastrofe zou dit rijk rond 9600 voor Christus plotseling zijn verdwenen. Nou, dat is even iets over dat Atlantis, waar dus deze Henry Soroka dus een muziekstukje over heeft gemaakt. Maar we gaan verder, we gaan luisteren naar Angel Delight.

Ik heb nog niet gezien hoeveel tijd ik eigenlijk nog heb. Maar in ieder geval, het is een nummer van Peter Howell. En het staat op een New Age Digital 2, track 9. En het is getiteld Golden Space. En ik heb even opgezocht wat Peter Howell is. Hij is geboren in 1949. Is een Brits muzikus en componist. Hij is vooral bekend om zijn werk aan de televisieserie Doctor Who. Waar hij als lid van de BBC Radiophonic Workshop verantwoordelijk was voor incidentele muziek. Zijn bijdragen aan de serie zijn een belangrijk onderdeel van de iconische geluidswereld van Doctor Who. Nou, we gaan luisteren naar zijn nummer Golden Space.

Ja, dit was het alweer voor vanavond. Deze uitzending 1582 op deze 14 juni. Ja, het is natuurlijk, ik had al een oproep gedaan om dus te reageren op de uitzending. En dat is voor mij wel even aardig als ik weet of er ook luisteraars zijn. Ja, af en toe dan kom ik mensen tegen in het dorp hier in Burgum en die zeggen dan, ja, ik luister wel naar je programma. Nou, dat is natuurlijk altijd leuk om dat te horen. En dit was deze van Peter Hobbel, Golden Space, was de laatste in deze uitzending. En we gaan zo dadelijk luisteren naar de tune van dit programma en die is van... Henny Becker, we gaan u natuurlijk bedanken voor het luisteren en ook bedanken voor de eventuele reacties. En u weet, ik heb ook vanavond dus mijn telefoonnummer even laten horen. Dat is 06-53-90-67-56. En ik herhaal 06-53-90-67-56. En dan kunt u dus overdag naar mij toe bellen. Want ik zit niet in de studio als u deze uitzending beluistert. Maar in ieder geval, dit was het laatste voor vanavond. En straks, na het nieuws van 12 uur, dan is het natuurlijk weer lekker slapen. En lekker dromen. En bedankt nogmaals en tot horens.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder een team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. De Braziliaanse politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord op de Nederlander René P. op Bali in maart van dit jaar. De dertiger werd opgepakt nadat hij bij een paspoortaanvraag betrapt werd op documentvervalsing. Een tweede Braziliaanse verdachte is nog voortvluchtig. Het motief voor de dodelijke steekpartij is nog steeds onbekend. In het Zeeuwse Aksel hebben zondagavond honderden mensen deelgenomen aan een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Vogelwaarde. De slachtoffers waren leerlingen en begeleiders van een basisschool. De tocht begon met een minuut stilte. Bij het ongeluk kwamen een schooldirecteur en 3 kinderen van 12 jaar om het leven. Dan nog het weer. Vanavond is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen, vooral in het westen. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Vannacht blijft het zacht met veel bewolking en lokaal een bui. De wind is matig uit zuidwestelijke richting, aan de kust kan hij vrij krachtig zijn. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep relschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een protest van ongeveer 20.000 mensen in Genève tegen de G7-top is deels uitgelopen op rellen. Een kleine groep railschoppers stak een Tesla in brand, vernielde ramen van een VN-kantoor en richtte schade aan bij PwC. De politie zette traangas in nadat demonstranten met flessen en vuurwerk gooiden. De G7-top vindt plaats in Evian-les-Bains en niet in Genève. Het Israëlische leger zegt dat het Hezbollah-functionaris Ali Moussa Dagdouk heeft gedood bij een precisieaanval in het zuiden van Libanon, ten zuiden van de Litani-rivier. Hij zou betrokken zijn geweest bij de ontvoering en moord op Amerikaanse militairen in Irak in 2007. Dagdouk leidde volgens Israëlische bronnen ook operaties tegen het Israëlische leger langs de grens. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. De Russische president Vladimir Poetin heeft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn 80ste verjaardag gefeliciteerd. In een bericht noemde hij Trump een briljant en opmerkelijk persoon en politicus. Tijdens een telefoongesprek van 55 minuten benadrukte Poetin de goede verstandhouding tussen beiden en sprak hij de hoop uit dat de Amerikaans-Russische relaties kunnen verbeteren en bijdragen aan mondiale stabiliteit. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort nabij Butler Memorial Airport. Alle 12 inzittenden, waaronder het team skydivers, kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend en wordt momenteel onderzocht. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het meestal bewolkt met plaatselijk lichte regen of een bui. De temperatuur daalt naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in de middag kunnen enkele buien ontstaan. Het wordt 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.